0: voor de volksgezondheid. Dat stelt een speciale commissie van de Wereldgezondheidsorganisatie. Landen worden opgeroepen geld vrij te maken om voorlichting te geven over gezondheidsrisico's en om waarschuwingssystemen op te zetten. Ook zouden klimaatbestendigheid en duurzaamheid onderdelen moeten worden van zorgopleidingen. Ook oud-minister Kuipers zat in de commissie. Volgens hem is er ook in Nederland geen ontsnappen aan. Hij wijst op vroegtijdige sterfte door onder meer longkanker, veroorzaakt door fijne deeltjes die vrijkomen bij bosbranden. Bij een vliegshow op een militaire basis in de Amerikaanse staat Idaho zijn twee gevechtsvliegtuigen tegen elkaar gebotst. De vier bemanningsleden konden zich met hun schietstoel op tijd in veiligheid brengen. Op beelden van lokale media is te zien hoe de twee toestellen in de lucht tegen elkaar botsen en vervolgens neerstorten. Ook zijn daarna vier parachutes in de lucht te zien. De vliegshow in Idaho is na het ongeluk afgebroken. In België zijn drie artiesten mishandeld nadat ze hadden opgetreden tijdens Brussels Pride. Ze zeggen dat ze zijn aangevallen door een groep tieners die homofobe leuzen schreeuwden. Een van de artiesten zegt dat de groep haar op de grond duwde, sloeg en een fiets naar haar gooide. De Brusselse politie zegt dat er nog geen melding van mishandeling is gedaan en nodigt de slachtoffers uit om morgen aangifte te komen doen. De organisatie van Brussels Pride noemt het een daad van geweld en haat. Het weer, het is meestal droog in het westen vannacht. In het oosten valt er wat regen. Het wordt niet kouder dan 7 graden. De komende dag eerst wat regen in het noordoosten. In de loop van de dag volgen buien vanuit het zuidwesten. Tussendoor is er zon en het wordt tussen de 12 en 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Halberstad.
2: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.

Luister iedere dinsdag en vrijdag naar Listen to the Music. Muziek van vandaag en muziek uit het verleden. Van hits tot classics. Van vergeten platen tot muziek die je nog niet kent. Listen to the Music. Iedere dinsdag en vrijdagavond van 6 tot 7 op Gouwe Stad Radio.

Sit van der Linde met het NOS-journaal. De politie in de VS heeft twee tieners aangehouden voor minstens 10 willekeurige beschietingen. Het gebeurde in de stad Austin afgelopen weekend. 4 mensen raakten gewond, van wie 1 ernstig. De jongens van 15 en 17 jaar reden rond in gestolen voertuigen en vuurden kogels af op woningen en 2 brandweerkazernes. In een deel van Austin riepen autoriteiten mensen.

0: Libië leggen veel doodstraffen op. De landen gebruiken de straf volgens Amnesty om de bevolking te onderdrukken. De cijfers van China zijn niet bekend. De mensenrechtenorganisatie schat die in de duizenden en noemt China de grootste bul ter wereld. In Litouwen is een gevechtsdrone neergestort. Vermoedelijk was die vanuit Oekraïne onderweg naar Rusland. De drone kwam niet tot ontploffing. Er storten vaker onbekende drones neer in de Baltische staten. In Letland is de regering gevallen over de drone-incidenten. In Tsjechië hebben duizenden mensen gedemonstreerd tegen geplande hervormingen van de publieke omroep. De regering van premier Babiš wil de verplichte omroepbijdrage afschaffen en erop bezuinigen. Critici zijn bang dat de regering zo politieke controle probeert te krijgen over de publieke media. In 12 steden gingen mensen de straat op. De demonstranten zijn bang dat het in Tsjechië dezelfde kant op gaat als in Hongarije. Het weer, de dag begint met regen in het noordoosten. In de loop van de dag trekt er neerslag over het land vanuit het zuidwesten. Met af en toe zon liggen de maxima tussen de 12 en 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Halve Stad. Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.

Sit van der Linde met het NOS-journaal. Bij Russische aanvallen op het midden en zuiden van Oekraïne zijn vannacht zeker 12 mensen gewond geraakt. Volgens Oekraïnse autoriteiten sloegen drones in bij woongebouwen in Odessa. In Dnipro werden daarnaast een school en een vuurwerkopslag geraakt. Er zouden meerdere branden zijn uitgebroken in de stad. De Russische aanvallen komen een dag na de aanval van Oekraïne op Moskou, wat weer een reactie was op de aanhoudende Russische bombardementen. Duizenden inwoners van de Chinese stad Liaochou moeten hun huis uit vanwege een aardbeving. Volgens Chinese staatsmedia had de beving een kracht van 5,2 en stortte er zeker 13 gebouwen in. Meer dan 7000 mensen worden geëvacueerd. Er zijn 2 doden gemeld. Het gaat om een echtpaar dat onder het puin werd gevonden. De omvang van de schade in het zuiden van China is niet volledig bekend. In de Amerikaanse stad Austin zijn 2 tieners aangehouden voor meerdere willekeurige beschietingen het afgelopen weekend.

0: Duitsland. Aanleiding is een tijger die gisteren ontsnapte uit een verblijf van een dierentemmer. De politie heeft het dier doodgeschoten. Het incident toont volgens PETA aan dat wetgeving moet worden aangescherpt. In meerdere Duitse deelstaten mogen particulieren nog tijgers of leeuwen houden. De dierentemmer zou nog 8 tijgers houden. De dierenrechtenorganisatie heeft de autoriteiten vaker gewezen op de verblijven die klein en onveilig zouden zijn. Het weer. De dag begint met regen in het noordoosten. In de loop van de dag trekt er neerslag over het land vanuit het zuidwesten. Met af en toe zon liggen de maxima vandaag tussen de 12 en 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Oude Stad.
2: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2.

come to understand, bottles empty, man, there's nothing left.

Sit van der Linde met het NOS-journaal. Vorig jaar zijn er wereldwijd flink meer mensen geëxecuteerd dan in 2024. Volgens Amnesty gaat het om 2707 mensen, een stijging van bijna 80%. Een groot deel van de executies werd uitgevoerd in Iran. Ook Noord-Korea en Saudi-Arabië voeren veel doodstraffen uit. De landen gebruiken de straf volgens Amnesty om de bevolking te onderdrukken. De cijfers van China zijn niet bekend. De mensenrechtenorganisatie schat die in de duizenden en noemt China de grootste beul ter wereld. Bij Russische aanvallen op het midden en zuiden van Oekraïne zijn vannacht zeker 12 mensen gewond geraakt. Volgens Oekraïnse autoriteiten sloegen drones in bij woongebouwen in Odessa. In Dnipro werden daarnaast een school en een vuurwerkopslag geraakt. Er zouden meerdere branden zijn uitgebroken in de stad. De Russische aanvallen komen een dag na de aanval van Oekraïne op Moskou, wat weer een reactie was op de aanhoudende Russische bombardementen. Duizenden inwoners van de Chinese stad Liaozhou moeten hun huis uit vanwege een aardbeving. Volgens Chinese staatsmedia had de beving een kracht van 5,2 en stortte er zeker 13 gebouwen in. Meer dan 7000 mensen worden geëvacueerd. Er zijn 2 doden gemeld. Het gaat om een echtpaar dat onder het puin werd gevonden. De omvang van de schade in het zuiden van China is niet volledig bekend. Klimaatverandering moet in Europa worden behandeld als internationale noodsituatie voor de volksgezondheid. Dat stelt een speciale commissie van de Wereldgezondheidsorganisatie.

0: liggen de maxima vandaag tussen de 12 en 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Halve Stad.
3: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.

Shake, het programma waar je radio harder voor zet. Presentatie en samenstelling Sjaak Zekeris. Iedere maandagavond tussen 8 en 9.

0: Door Almegens met het NOS-journaal. Vorig jaar zijn er wereldwijd flink meer mensen geëxecuteerd dan in 2024. Volgens Amnesty International gaat het om ruim 2700 mensen. Een stijging van bijna 80%. Een groot deel van de doodstraffen werd uitgevoerd in Iran, zegt Amnesty.
1: Ongeveer de helft van de executies zijn politiek gemotiveerd. Dus actievoerders, dissidenten. En de andere helft die zijn drugsgerelateerd.
0: Ook Noord-Korea en Saoedi-Arabië voeren veel doodstraffen uit. De landen gebruiken de straf volgens Amnesty om de bevolking te onderdrukken. De politie waarschuwt voor nepadvertenties op Facebook en Instagram. Oplichters maken daar reclame voor honderden nep-webwinkels. Het lijkt te gaan om hoge kortingen op producten van bekende winkels, maar in werkelijkheid is het oplichting, zegt de politie.
2: En als iets te mooi is om waar te zijn, het is een beetje cliché, maar dan is dat vaak ook zo. Je kunt voor hele lage bedragen met 60%, 70% korting, is het bijna onmogelijk om iets te kopen.
0: In een jaar tijd zijn er 535 criminele webshops onderschept. De politie vindt dat moederbedrijf Meta meer moet doen om oplichters tegen te houden. Bij Russische aanvallen op het midden en zuiden van Oekraïne zijn vannacht minstens 12 mensen gewond geraakt. Drones zouden zijn ingeslagen bij woongebouwen en scholen in Odessa. En in Dnipro werden een flatgebouw en een vuurwerkopslag geraakt. Zouden meerdere branden zijn uitgebroken in de stad. De Russische aanvallen komen een dag na een aanval van Oekraïne op Moskou. Die was weer een reactie op de aanhoudende Russische bombardementen. Duizenden inwoners van de Chinese stad Liuzhou moeten hun huis uit vanwege een aardbeving. Volgens Chinese staatsmedia had de beving een kracht van 5,2. Storten er zeker 13 gebouwen in. Meer dan 7000 mensen worden geëvacueerd. Het weer, het is bewolkt, vooral in het noordoosten regent het. Later trekken van zuidwest naar noordoost stevige buien over, mogelijk met hagel en onweer. Tussendoor ook af en toe zon. Het wordt 12 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits komt geleidelijk aan verder op gang. Op de A4 richting Amsterdam, daar rijdt het verkeer

0: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM. In Gouda gebeurt het. Bij Gouwenstad hoor je het.
1: U kunt nu luisteren naar de herhaling van het zondag uitgezonden programma.
2: Welkom bij Gewoon Groen van zondag 17 mei 2026.
3: Verduurzamen voor luxe. Mocht iemand denken dat verduurzaming alleen bedoeld is om de planeet te redden, dan is de praktijk toch een stuk weerbarstiger. Ja, die verduurzaming qua techniek en innovatief denken, dat gaat wel door. In grotere, kleinere stappen met vallen en vooral weer opstaan. En dat heeft effect omdat het werkt, maar ook omdat het financieel goed past. Deze week een bericht van de toonaangevende nieuwsbrief over duurzame energie. Elektriciteitsverbruik stijgt na installatie van zonnepanelen. In de onderbouwing worden een aantal redenen genoemd. Onder andere dat het toch eigen stroom is en dus goedkoper. En dat men er weer meer bewust mee bezig is. Enzovoort enzovoorts. Maar opvallend dus, men gaat dus gewoon meer gebruiken. Luxe dus als effect na verduurzaming. Even een zijstapje naar onze heilige koe, de auto. Die is vaak elektrisch, duurzaam en dus... Men maakt meer kilometers per jaar omdat het toch maar een EV is. En die auto zelf past steeds minder goed in de parkeervlakken vanwege de omvang. Innovatie bedoeld voor verduurzaming wordt dus ook gebruikt voor luxere en grotere en doet daarmee het gebruik, het doel van verduurzaming deels teniet. Is dat veel? In het bedoelde artikel spreekt men over 5% meer verbruik, qua stroomverbruik dan. Ik neem het maar aan. Wat kunnen we wel nameten? Ga eens naar een parkeerplaats en vergelijk een gezinsauto uit de populaire prijsklasse van 20 jaar geleden met een auto uit dezelfde prijsklasse nu. Auto's zijn vooral breder en hoger. Niet wetenschappelijk vastgesteld, maar wel verhelderend zelf te zien. Je kunt ook overdrijven. In het ooit populaire autoprogramma van de BBC, Top Gear, ging men een aantal Amerikaanse auto's bespreken en nam daarvoor een klein trapje mee om daarin te klimmen. Overdrijven? Maar ja, ook wel een beetje waar. Verduurzaming is dus ook een excuustruus voor luxe. Consuminderen en luxe, het blijft een lastige combinatie.
2: Want het is de derde zondag van de maand. Het is tijd voor Gewoon Groen. Een programma vol tips, informatie en inspiratie voor een duurzamere wereld. Gewoon Groen is een programma van Gouwenstad Radio. Iedere derde zondag van de maand tussen 12 en 1. Deze Gewoon Groen is gemaakt door effectenkameraad Christophe Vogel met een kleine virtuele redactie. Technische ondersteuning is van Arjan Doelman.
3: Ja, en dan vragen we altijd een playlist aan bij Christophe voor de muziek ertussendoor. En toen vertelde ik dat ik het over de auto had en hij vond dat ik eerst die auto maar eens een keer moest wassen.
4: Your small tuna fish and one big catch.
5: Now this is

0: Nou, inmiddels is mijn auto gewassen en is aangeschoten Pim Leeuwen. Welkom in de uitzending.
1: Hallo.
0: Jij bent bezig met een onderzoek naar het waterkwaliteit onder zonnepanelen als ze drijven in de binnenwater. Zeg ik dat goed?
1: Ja, klopt helemaal. Het is eigenlijk de meren in Nederland die we hebben. En wat het doet met de ecologische kwaliteit van het water, maar ook de chemische kwaliteit van het water. Want we hebben dus in Nederland samen met de Europese Unie hebben we wetten gemaakt. Dat noem je de kaderrichtlijn water. En de chemische kwaliteit van het water en de ecologische kwaliteit van het water hebben afgesproken dat die niet verder naar beneden mogen. Nu zijn er in Nederland ongeveer 30 drijvende zonneparken op meren. En er zijn er 6 die ongeveer gepland worden. En de vraag is heel erg van, ja, wat doet dat nou met die chemische waterkwaliteit en die biologische waterkwaliteit? Want dat weten we eigenlijk niet. En er is ook geen beleid omheen dat gemeentes kunnen zeggen, nou ja, als je dat zo'n park wil bouwen, dan moet je die mitigerende maatregelen nemen. Dus we weten er eigenlijk heel weinig van af. En eigenlijk is mijn taak nou om te gaan onderzoeken van, wat gebeurt er nou vooral met die ecologie van het water, ja, als je er zo'n park op legt?
0: Betekent dat jij met een duikerspak aan onder die zonnepanelen gaat zwemmen om te kijken wat je het aantreft? Of
1: nou ja, te simpel? Dat is dus een beetje de moeilijkheid van dit onderzoek, omdat dus verzekeringsmaatschappijen die parken verzekeren vinden het niet leuk als je daar onderzoek gaat doen.
0: Ja.
1: Dus je moet roeien met de riemen die je hebt. Dus we hebben wel sommige parken waar we toegang tot hebben en inderdaad met duikpakken in het water staan en met schepnetjes gaan kijken wat er in het water zit. Maar wat we ook vooral doen is kijken met onderwatergeluid, wat voor dieren er zitten, environmental DNA. Dus dat is eigenlijk dat je een monster neemt uit het water en daar lees je dan het DNA uit en dan kan je zien welke soorten in het water zitten. En tegenwoordig doen we ook remote sensing en dat is eigenlijk met satellietbeelden en drones kijken hoe zie je de water, wat is de waterkwaliteit.
2: Jij meldde dus dat er al 30 van dergelijke parken, ja, zijn. Hoe lang bestaan die 30 parken al?
1: Niet zo heel lang, dus een aantal jaar. En het is nu, op dit moment wordt er ook een stop ingezet eigenlijk. Omdat er dus geen beleid ligt, op tafel ligt om te zeggen, nou ja, hier kan het wel en daar kan het niet. Wat we voornamelijk zien is dat ze op van die meren liggen waar zand gewonnen wordt. Dus er wordt zand gewonnen, dus dan denken ze, nou daar zit niet zoveel. Dus dan regent dat vol en dan gooi je er gewoon een park op. Want er zit toch geen ecologische waarde in.
2: Nee, dat bedoel ik. Nee, ja. Maar vandaar mijn vraag, omdat het wordt nu onderzocht,
1: ja,
2: van wat voor wat het doet. Maar dan heb ik zoiets van, als die 30 parken al een aantal jaren bestaan, ja, had dat misschien wel eerder moeten gebeuren.
1: Dat had inderdaad eerder, maar dat is achteraf altijd natuurlijk het geval.
2: Eens.
0: Kunstmatige meren, want daar praat je over. Dat is ooit afgegraven. Reewijkse Plassen is een perfect natuurgebied. Mm-hmm. Maar dat was ooit land, dus ook kunstmatig. Ja. Dus wanneer is iets kunstmatig en wanneer is iets natuurlijk?
1: Ja, dat heeft vooral te maken met hoe je er zelf naar kijkt en hoe de gemeente bijvoorbeeld naar kijkt, de provincie of zelfs de overheid. Kijk, de Reewijkse Plassen heeft al zo'n lange tijd, die bestaat al zo'n lange tijd en dat is een bijzonder ecosysteem, of tenminste zo hebben we het bestempeld. Dus dan is dat valt ook binnen Natura 2000 gebied bijvoorbeeld. Dus dat is beschermd door de Europese Unie.
0: Dat is voor jou een uitgangspunt en geen onderzoekspunt?
1: Dat is voor mij een uitgangspunt waar wij ons moeten houden aan wat we onderzoeken en waar we het niet onderzoeken.
0: Ja.
1: En bijvoorbeeld omdat we kijken van waar verwachten we nou dat die parken ook komen. Dus waar gaan we nou onderzoek doen aan welke watertypen? Kijk bijvoorbeeld naar Natura 2000, die zijn zo beschermd. Daar verwachten we niet dat daar een zonnepark gaat komen.
0: Maar de IJsselmeer?
1: IJsselmeer, daar zijn we wel naar aan het kijken, ja. Want daar zijn ze wel degelijk. Ze hebben een aantal pilots lopen, maar die zijn we nu weer van tafel afgeveegd, weet ik. Dus dat gaat moeilijk, ook omdat we dus nu dit onderzoek aan het doen zijn. Dus ze zijn, wacht maar even tot de resultaten er überhaupt zijn.
0: Ja.
1: Voordat we iets gaan doen.
2: Geldt dat ook voor Park op Zee?
1: Park op Zee is een ander verhaal. Wij houden daar ons niet echt mee bezig. Wat we wel weten is, we hebben wel contact natuurlijk met mensen die Park op Zee maken. Het is lastiger omdat de zeeslag daar veel, veel heviger is. En die zoutaanslag die beschadigt die panelen veel, veel sneller. Dus ze zijn daar nog meer bezig van hoe gaan we de installatie goed doen. En op meren in Nederland is het relatief rustig meestal. Dus daar zien we al wel dat die zonneparken ja, goed kunnen liggen. En dat ze daar ook meer rendement hebben. Omdat die verdamping van dat water, die koelt die zonnepanelen weer.
0: Ja.
1: Dus dan ja, werk je eigenlijk net iets meer stroom op dan als je het op land zou doen.
0: In China wordt er wel heel veel op zee gelegd, hè?
1: Ja, in China wel, ja.
0: Dus daar zijn ze daar veel verder dan in Nederland? Of
1: in China Nederland zijn ze oprecht wel een stukje verder dan dat we hier zijn. Dat zie je ook wel in de literatuur terug. Dat daar ook veel artikelen over geschreven worden. Moet ik ook wel zeggen dat dat misschien komt omdat ze iets minder nauw nemen met wat het daadwerkelijk doet voor de ecologie. Ik heb ook verschillende artikelen gelezen dat ze bijvoorbeeld, daar hebben ze van die speciale artificiële meren. Daar kweken ze vissen in. En dan doen ze daar een park overheen en dan doen ze daar zuurstof onderpompen om die vispopulatie maar goed te houden. Ja, de vraag is, wil je dat allemaal een soort van zo intens maken voor de bio-industrie?
0: In feite een dubbel gebruik je hebt.
1: Ja,
0: dat gebeurt wel meer hè, met planten en vissen die elkaar versterken qua grondstoffen. Maar daar zijn ze dus in Nederland niet zo ver mee.
1: Nee, nog niet.
0: Nee.
1: Je ziet inderdaad ook wel omdat Nederland vooral dus die windpark heeft.
0: Ja.
1: Dus ze zijn vooral aan het kijken, ook, is daar de zeeslag? Is die minder tussen die windmolenparken? En daar staan toch wel windmolenparken waar schepen in principe niet mogen komen. Maar ja, wat nu blijkt is dat zo'n windpark ook een artificieel rif maakt. Dus door dat harde substraat wat je introduceert, daar kunnen weer mosselen aan hechten en andere dieren. Dus je ziet nu dat ook een positief effect op de biodiversiteit kan hebben. Dus de vraag is, als je daar weer een park boven gaat leggen, wat doet dat dan weer? Want nu hebben we een soort van, ja, we hebben nu een soort van excuus om die windmolenparken maar zoveel mogelijk te gaan bouwen, want hè, het is goedgekeurd voor biodiversiteit. De vraag is dat daadwerkelijk zo? Daar moet denk ik nog meer onderzoek naar gedaan worden. Maar de vraag is dan ook, als je zo'n park erboven legt, wat gebeurt er dan weer mee?
0: Ja, maar ik begreep van die windparken dat er eigenlijk een andere soort biodiversiteit ontstaat. Hè?
1: Ja, dat klopt.
0: Iets wat we nog niet gezien hebben.
1: Ja, dat klopt.
0: Heet dat dan ook biodiversiteit in deze norm? En ik kijk ook even naar je buurman rechts.
1: Dat is een heel lastige vraag binnen biologie ook. Want dat is waar ecologen een beetje een oneenigheid hebben. Want wat is nou biodiversiteit? Wil je nou zo veel mogelijk soorten in een systeem, of wil je een systeem terug hebben wat er oorspronkelijk was?
0: Ja.
1: En hoe ver ga je dan terug?
0: Ja.
1: Dat is ook weer de vraag. Want vroeger, heel vroeger, waren er rotsen in de Noordzee waar dus die mossels en dat soort dingen aan konden vasthechten. Maar nu zie je al een hele lange tijd dat het eigenlijk een zandbodem is. Dus dan creëer je door die parken daar neer te zetten een heel ander ecosysteem inderdaad dan dat er daarvoor was. De vraag is, wat wil je? En wat willen mensen? Wat is nuttig voor mensen? Wat vinden mensen ook mooi om te zien? Daar zijn allemaal verschillende meningen over en uitspraken over.
0: Ja. Klopt dat?
3: Daar kan ik nog wel iets op aanvullen. Ja. Hoor. Biodiversiteit is aan zich natuurlijk, het gaat erom van hoeveel soorten plantjes en dieren heb je. En daar kan je heel moeilijk over doen. Maar je kan ook zeggen van nee, ik heb iemand dat laatst horen vertalen naar zo'n Jenga-torentje bouwen. Hè? Allemaal steentjes op elkaar, tot je boven bent. En dan stuk voor stuk die steentjes eruit halen. Dan gaat het begin heel goed, gebeurt er niks. En op een gegeven moment wordt de hele handel heel erg instabiel. Nou, dat geldt eigenlijk in die biodiversiteit ook. Zo'n ecosysteem is een labiel evenwicht. En hoe meer beestjes er zijn, hoe meer verschillende beestjes er zijn. Het gaat niet om het aantal beestjes, maar om het aantal verschillende beestjes. Dat helpt. En dan kan je een hele lange discussie aangaan van moet je dan, hè, dat is natuurlijk net zo met Natura 2000, is ook gezegd van nou ik bevries het, dat. Maar het was natuurlijk in 1900 anders.
0: Ja.
3: Maar dat hoeft niet erg te zijn.
0: Dus het najagen van wat vroeger was versus van wat nu kan, dat blijft een splijtsvlam in deze discussie.
3: En het is een splijtsvlam, maar het kan ook verlammend gaan werken. Hè? Dat er dan op een gegeven moment niemand meer iets durft te doen. Want en elk voordeel heeft zijn nadeel.
1: Zeker, daar ben ik het helemaal mee eens. Dat zie je bijvoorbeeld ook met de oogstvaardersplassen. Met dat er hekrunderen geïntroduceerd werden en die moesten bijgevoerd worden. Ja, de vraag is, wil je dat dan doen? En wil je die beheer zo intensief mogelijk houden? Dat is ook nog een vraag die er bovenop komt. Van, kan je zonder menselijk beheer zo'n systeem intact houden? En zo biodivers mogelijk. Dus ja, en het ligt eraan, kijk, als je heide neemt als voorbeeld, heide is natuurlijk ook een systeem wat gecreëerd is doordat mensen daar hun schapen lieten grazen en dan in de avond, 's nachts hun schapen op stal. Dus dan onttrek je al die voedingsstoffen uit dat systeem. Maar dat is nu een heel mooi systeem geworden en heel biodivers. Ja, als je dat gewoon weer laat gaan, dan wordt dat eigenlijk weer een eikenbos. En zoals het was, dus een soort meer moeraslandschap. Ja, en de vraag is, wil je dat?
3: Ja,
1: of wil je...
3: dat kan als gevolg hebben. Ik vind die hei wel een mooi voorbeeld. Als je daar niks aan doet, dan stikt het op een gegeven moment door die stikstofdepositie, die bemesting van de berkjes en dergelijke. Dan wordt het een monocultuur.
0: Ja.
3: En dat is dezelfde monocultuur die je natuurlijk ook in je grasveldje ziet, wat je elke week maait, of de weilanden. Je krijgt een monocultuur die tot gevolg heeft dat die biodiversiteit echt inkakt.
0: Ja, en monocultuur is de dood in de pot.
3: Ja.
0: Ja,
1: dat.
0: Ik wil toch eventjes een overeenstemming zoeken. Ja. Dus dat. Nou doe je dat onderzoek niet uit hobby, maar uit een bepaalde gedrevenheid.
1: Maar... Nee, ook wel uit hobby, maar...
0: Ja, maar waarvoor doe je dit onderzoek? Nee,
1: ik ben aangenomen bij het NIO, dat is het Nederlands Instituut voor Ecologie. Dus daar doen we onderzoek. Het is een koninklijk instituut.
0: Ja.
1: En ik doe daar mijn PhD-onderzoek. En daar ben ik, ga promoveren aan de Universiteit Twente. Ik ben nu een jaar bezig en dan de komende 3 jaar gaan we nog verder onderzoeken. Maar wat we tot nu toe hebben gedaan, bij het NIO hebben we een opstelling, een laboratorium met artificiële meren, 12. En wat normaal een beetje de moeilijkheid is, is dat je meren heel moeilijk met elkaar kan vergelijken. Want er zit natuurlijk verschillende diepte, verschillende hoeveel voedingsstoffen er in het water zit. Nou, noem maar op. En met deze 12, met deze opstelling kan je eigenlijk goed met elkaar vergelijken. Wat gebeurt er nou als ik zo'n park introduceer? Dus je maakt eigenlijk een soort miniatuuropstelling van wat er daadwerkelijk zou gebeuren in echte meren. Dus wat we gedaan hebben is, we hebben de helft met zonnepanelen bedekt. Ongeveer 50%. En de andere helft hebben we opengehouden. En daar hebben we dan macrofauna, dus... aquatische insecten, slakjes, noem maar op. En ook nog kleine grutten hebben we erin gestopt. En dan kijken hoe ontwikkelt zich dat nou verschillend van als je daar een park boven legt en als je daar geen park boven legt. En wat we daar al hebben gezien, die resultaten zitten nog in de analyse, maar ik kan er wel een tipje van de sluier geven, dat bijvoorbeeld zien we dat het zuurstofgehalte heel erg naar beneden zakt als je dus een paneel erop legt. En dat kan echt een groot probleem zijn, want als je 5 milligram zuurstof nemen altijd als vuistregel. Als je daaronder komt, dan komt er al stress bij vissen. Als je bij 2 milligram komt, dan zie je al heel veel sterfte in verschillende dieren. En 3 milligram lager onder zonnepanelen is dus echt al een mega verschil. En je zou dus verwachten dat er ook van die events zijn dat je dus onder die 5 of zelfs onder die 2 kan komen. Dus dat is iets waar we nu al heel waakzaam voor zijn. Van nou, let daar op. En dat is... Natuurlijk, in deze opstelling hebben we geen wind, dus dat neem je niet mee. Maar het is al wel een eerste waarschuwing van, let alsjeblieft op met waar je die parken neerlegt en hoe groot je ze ook maakt dan. Want dit was pas 50%. En we hebben wel parken gezien dat het 80% is. Dus dan vraag je je af, wat doet dat dan?
0: Ja.
4: Toch een scoop te pakken.
0: Jazeker.
4: Dit is wel een scoop, hè? Dit is wel een eerste.
0: Ik ga nog even verder. Ja. Half doorlatende zonnepanelen. Mm-hmm. Is dat een oplossing?
1: Ja, u bedoelt lichtdoorlatend of hoogdoorlatend?
0: Ja, beide. Die worden wel gebruikt voor kwetsbaar fruit.
1: Ja, dan, ja.
0: Dan,
1: ja. Dus dat is dat kan een oplossing bieden, omdat je dan natuurlijk wat... Het moeilijke daaraan is dat je dan in de knoop komt met de ontwikkelaars. Want halfdoorlatende zonnepanelen leveren natuurlijk wel iets minder elektriciteit op dan de normale bifacial zonnepanelen.
0: Maar als het land vol zit, dan hebben ze alleen nog maar keuze voor de zee, voor het water.
1: Dat klopt. Ja. Dus dan zou je kunnen zeggen, dat is dan een mitigatie die je moet nemen.
0: Ja.
1: Het is daadwerkelijk wel zo dat je dan inderdaad meer, vooral voor de fytoplankton, zoals ze dat noemen, dus eigenlijk de plankton die ook aan fotosynthese doet, die heeft daar natuurlijk wel veel meer aan. Want die competitie die gaande is eigenlijk met het licht die de zonnepanelen opvangen, normaal gesproken, die krijgen zijn dan weer om een fotosynthese te doen en ook meer zuurstof te creëren en meer complexere ecosystemen te vormen. En dat is dan weer goed inderdaad waar we het net over hadden, dat je eigenlijk meer verschillende soorten hebt die elkaars functies in een ecosysteem kunnen opvangen.
5: Maar heb je dit dan in je labopstellingen wel ook al meegenomen? Dus je hebt hier echt de oldschool panelen.
1: We hebben nu de oldschool panelen hebben gebruikt. En dan komende zomer, dus dat is al bijna, gaan we ook echt op plekken waar zonnepanelen liggen, gaan we meten. En daar zullen ook verschillende opstellingen met bijvoorbeeld verschillende ruimtes tussen de zonnepanelen. Dus dan komt er natuurlijk ook licht tussendoor. Tussen die ruimtes die overgelaten zijn. Dus dan gaan we allemaal kijken van wat doet dat nou daadwerkelijk echt in verschillende meren.
3: Ik heb nog wel even een vraag over Wim, die meldt net ook van ja, als Nederland vol ligt met zonnepanelen, dan moet je het water wel op. Maar in Nederland, de daken liggen toch nog lang niet vol. Dus ik vind het wel jammer dat we al dit soort bedreigende dingen, dat we daar al voor kiezen. Terwijl al die dozen langs de oude snelweg waar distributiecentra in zitten, nog plenty ruimte ligt. Mm-hmm. Waar je zonder al te veel ecologische effecten die dingen op kan leggen.
0: Even dicht bij huis in Gouda. De energiecoöperatie is naastig op zoek naar blote daken. En dat is gewoon daken waar nog geen panelen op liggen. En daar kom je soms ontzettend moeilijke situaties tegen om dat voor elkaar te krijgen.
5: Ja, ik denk hier in aanvulling ook nog wel dat we hebben het servicepunt energietransitie voor bedrijfsleven in Midden-Holland. Die ook naar die daken aan het jagen is, zeg maar. Ja. Dus we werken gezamenlijk aan dezelfde problematiek. Ik ben het helemaal met je eens dat er zijn nog veel te veel blote daken en er is nog veel te veel oppervlak wat nog benut kan worden. Tegelijkertijd kom je daar inderdaad tegen allerhande soms ook drogredenen aan waarom het dan niet zou passen. Ja, we moeten,
3: ik snap dat het lastiger is.
5: Het is lastiger.
3: Maar daarom moet je het niet...
5: We moeten het niet nalaten.
3: Niet nalaten, precies.
0: Nee, ik vond het wel een leuk insteek dat je zegt van het water moet ook een kans kunnen krijgen om dat te onderzoeken. Dus dat is jouw verhaal.
1: Ja.
0: Daar ga je later nog mee verder, ook met windmolen.
1: Op zee gaan we niet mee verder. Wij doen dus dit traject van de komende 3 jaar is voor mij alleen meer. Daar zijn al 32 verschillende... Ja, types van. Dus dat is al meer dan genoeg, denk ik.
4: Een leuke woordspeling.
1: Ja, meer dan genoeg. Nee, dus dat wordt mijn. En er zijn ook wel andere... We hebben dus contact met andere mensen die inderdaad ook op zee aan het werk zijn. En zelf heb ik dus gedurende mijn master heb ik dus gewerkt aan van die windmolenparken in zee. Dus daar weet ik ook wel wat van. Maar dat is op dit moment gaat het dus vooral om meer in Nederland en inland water.
0: Hou ons op de hoogte, want het is interessant. Want ik zie hier naast mij iemand zitten die dolgraag met een camera en een duikerspak aan dit onderzoek.
2: Nou, die camera klopt wel. Dat duikerspak kunnen we over praten, Wim.
0: Dat we nog eens een keer een televisie
2: aan. Mag ik nog één vraag stellen? Ja, want die zonnepaneelpark op het water, dat is natuurlijk een enorme groot complex.
1: Ja.
2: Ik neem aan, want we hebben het hier over de voordelen, maar er kleven toch ook wel wat nadelen aan. Mm-hmm. Als die zonnepanelen kapot gaan, wat doen ze dan in het water? Is daarover nagedacht?
1: Daar zijn we dus ook een beetje mee bezig. Op dit moment zijn we aan het onderzoeken inderdaad van ook van bijvoorbeeld die drijvers die ze gebruiken. Die zijn natuurlijk allemaal van polymeren of plastic gemaakt. En we zien ook wel dat daar iets van chemisch materiaal af en toe van afkomt. Dus we zijn ook aan het meten inderdaad van wat doet dat en hoeveel komt er daadwerkelijk vanaf. En er is ook iemand in ons team bezig. Ons team heet Project Sparkles. En ons team heeft een life cycle assessment, noemen ze dat. Dus het hele leven van zo'n park. Hoeveel win je er nou daadwerkelijk op als je alles gaat maken en als je alles meet wat er kapot gaat. Hoeveel win je nou daadwerkelijk op aan... Ja, energie dat je maakt zonder CO2 uit te stoten.
0: Na afloop kunnen we dus beter berekenen en dankzij de metingen om de afweging te maken.
1: Ja.
0: Dat is ongeveer de conclusie.
1: Ja, en mijn taak is alleen, voor dat gedeelte is alleen wat doet het met de biologische stand.
0: Je hebt een tweede taak om ons af en toe op de hoogte te houden.
1: Ja.
0: Ja. We gaan even een muziekje draaien.

0: legergroen, zeegroen, mosgroen, appeltjesgroen, limegroen, gewoon groen. Gouden Stad Radio. Iedere derde zondag van de maand. Tussen 12 en 1.
1: Ja, dat is ook Corinne die alweer halverwege de uitzending altijd even gezellig langskomt. Wie ook langskomt is Thijs de Neven en hij heeft zijn column. En Thijs de Neven is namelijk betrokken bij de duurzaamheidsplatform Gouda. En heeft daar ook altijd zijn eigen mening over. Dus Thijs, ga je gang.
2: Ja, dankjewel Wim. Wij delen een microfoon. Ik weet niet of mensen dat deze keer kunnen zien, omdat we op een andere plek zitten. Maar we hebben even een herschakeling gemaakt. Maar ik ga gewoon weer even voorlezen. Dankjewel. Over AI, energie en dat kleine beetje ongemak. Een aantal weken geleden las ik in de krant een artikel over het energie- en waterverbruik dat het gebruik van AI, oftewel Artificial Intelligence, met zich meebrengt. Wat dit met koffie te maken heeft, want deze column gaat voor een deel ook over koffie, daar kom ik later nog even op. Het artikel dat ik las zette me aan het denken. Want terwijl ik een volgende column over duurzaamheid zat te schrijven, draaide er op de achtergrond een hele digitale infrastructuur mee. En die is allesbehalve onzichtbaar als het gaat om energie en water. Sterker nog, deze column heeft een voetafdruk. En daarmee draag ik dus ook een klein beetje bij aan de problematiek. Elke keer dat ik AI gebruik om een tekst aan te scherpen of een gedachte te ordenen, wordt er ergens ter wereld een server aangesproken. En dat kost elektriciteit. En om die server koel te houden, is water nodig. Hoeveel precies verschilt per berekening, maar het gaat al snel om een paar wattuur per interactie en een kleine hoeveelheid water. Opgeteld over meerdere bewerkingen kom je over voor één kolom grofweg uit op het energieverbruik van het zetten van, daar zijn ze, een paar kopjes koffie. En ergens tussen een halve en een hele liter water voor de koeling. Vandaar dus ook mijn vergelijking met koffie. Zie het als een meer tastbare omrekenfactor. Het verbruik is geen reden tot paniek misschien, maar het is ook zeker niet nul. En daar zit voor mij de crux. Want ik schrijf regelmatig over bewust omgaan met energie en grondstoffen, waarbij ik dus ook mijn aandeel heb in de uitputting van die bronnen door de tools die ik inzet. Geen opgeheven vingertje van een moraalridder, eerder wat standvastige inwendige druk als een lichte kuch in de spiegel. Tegelijkertijd helpt dezelfde technologie mij om sneller te werken, scherper te formuleren en als het goed is meer mensen te bereiken. Als dat ertoe leidt dat verduurzaming voor ondernemers net iets concreter en haalbaarder wordt, dan is dat ook wat waard. Maar misschien is de les wel dezelfde als bij alles wat met duurzaamheid te maken heeft. Gebruik grondstoffen bewust. Niet elke zin hoeft door AI heen. Niet elke gedachte hoeft direct uitgewerkt. En misschien moet ik vooral niet eindeloos blijven fine-tunen. Al is het maar om mijn eigen koffievoorraad te beschermen. Want laten we eerlijk zijn, verduurzaming is belangrijk, maar zonder koffie wordt het ook niets. Dus wil je een keertje verder met me van gedachten wisselen, dan kom ik graag eens bij jou op de koffie.
1: En als je dan op de koffie komt, ga je dan met de fiets of met de auto?
2: Daar kon ik gelukkig even over nadenken, omdat die microfoon weer mijn kant op moest. Maar als je dichtbij woont, dan kom ik lekker op de fiets.
1: Nou, jullie weten waar Thijs woont en anders weten jullie het niet. Maar hij wil graag even langskomen. Dankjewel Thijs. Altijd een leuke insteek op die manier. Wij gaan verder naar biodiversiteit. En we hebben aangeschoven, u hoorde hem al, Rob Spit en Harry Clemens over de Week van de Biodiversiteit in Gouda. Met allerlei activiteiten. Want dat wordt nogal druk, geloof ik. Hè? Klopt dat?
3: Ja, het is de bedoeling dat het druk wordt. Hè? Ja. Dus we hopen dat er een hoop mensen op ons afkomen. 22 mei is de internationale dag van de biodiversiteit. Dat is geloof ik op VN-niveau ongeveer afgesproken. En daar hebben we dan een week omheen gebouwd die gisteren van start gegaan is hier in Gouda. Gisteren op het Heenpad heeft de wethouder een natuurpad geopend. En er zijn allerlei dingetjes gedaan om de mens de natuur te laten beleven. Ja. Het thema deze week of deze keer is burgerwetenschap. Dus wat kan de burger nou zelf meedoen aan het zoeken, het wetenschappelijk onderbouwen van hoe het nou ervoor staat? Dus je kan deze week, dus gisteren begon dat, maar vanmiddag nog, je kan je op de stadsakkers terecht. Kun je onderzoek doen naar waterkwaliteit en naar hoeveelheden soorten beestjes. En daar hoef je helemaal geen bioloog voor te zijn. Tegenwoordig zijn er superhandige middelen. Een appje, een mooi woord, Obsidentify, je maakt een fotootje. En hij zegt tegen je terug van, nou, dat is dit en dat plantje met die en die kans. Ja, ik zie Thijs al kijken, dat kost natuurlijk weer... Ik ben helemaal eens. Hè. En dat is wel weer grappig dat je daar dus bewust of onbewust onbekwaam bent. Hè. Je weet eigenlijk niet dat als je dat doet, dat je ergens in ver weg is dan een server aanspreekt. Maar dat gebeurt wel en ja... Wij praten het voor onszelf dan ook maar goed. Als je de mensen daarmee nieuwsgierig krijgt en bewust krijgt van... ja, ik zie hier iets gebeuren. Dus gisteren op het Heenpad, ja, dat is best triest. Die waterkwaliteit daar is dermate slecht. Dat ja, hier haalt er geen beestje uit. Hè. Dat is
1: ook al liggen er geen panelen op.
3: Ook al liggen er geen panelen
1: nee,
3: op. Hè.
1: Dus, Pim, je hebt nog meer te doen.
3: Pim, die hadden het al over die kaderrichtlijnen... en welke waterkwaliteit we moeten halen. Nou, Nederland moet zich kapot schamen, want we halen het lang niet. En ik begreep gisteren of zo dat het weer wat uitgesteld is.
4: Eerst was het 2027, geloof ik, uit mijn hoofd. Maar ja, dat gaan we dus niet halen. En we zijn door de Europese Unie al op onze vingers getikt. Maar we krijgen nu wel wat uitstel. Maar
3: dat zie je, je krijgt uitstel. En dat is vaak helaas zo van... ja, we halen het niet, dan gaan we de norm maar verlagen. Ja. Dan haal je die norm, Dat is puur jammer natuurlijk, hè?
1: Maar goed, biodiversiteit is ook... je had het over nachtvlinders. Toen stelde ik de vraag... is een nachtvlinder gewoon een dagvlinder die vergeet is te slapen?
3: Ja, ik heb niet zoveel verstand van nachtvlinders. Maar het volk wat erop afkomt, hoort daar wel bij. Ja. Die zijn juist, die beginnen pas te leven om 11 uur 's avonds of zo. Ja. Hè? Als die zon ondergaat, dan gaan die op jacht. En ze lieten me twee boekjes zien. Twee boeken. Waar alleen maar één soort, de micro-nachtvlinders in staan. Het zijn er honderden, maar misschien wel duizenden.
1: Een complete eigen wekkend.
3: En het was een beetje jammer. Gisteren was het natuurlijk, het is koud. Relatief koud voor de tijd van het jaar. Dus we hadden gehoopt, je hangt daar witte lakens op. En dan zet je lampen op. En dan komen die beestjes daar vanzelf op af. We hadden meer bezoekers dan nachtvlinders. We hebben uiteindelijk...
1: Noem je dat dan een succes? Of een,
3: Nee, ook dat is natuurlijk dat je realiseert dat de natuur onvoorspelbaar is. En dat je dat ook... Ja, het is aan het weer. En als het een mooie zomeravond was geweest... dan moet je de deuren dicht houden. Want anders heb je alles binnen zitten. Ja. En nu hadden we de deuren wijd openstaande. De helft één zal binnen, hebben we gezien. Ja. Maar de grap is natuurlijk wel met die burgerwetenschap... dat mensen zelf het kunnen zien. En vooral als daar kinderen bij zijn... die zijn echt serieus razend enthousiast. Dat is heel leuk.
1: Ja, nee, ik heb ze wel vaker gezien... dat er gewoon water geschept wordt uit een sloot.
3: Ja.
1: En te zien van wat er van beestjes allemaal in zitten.
3: Ja.
1: Dat heb ik ook een keer zelf gedaan aan de Noordzee. Dat is vergelijkbaar. Dan zit er in een liter water heel veel leven in.
3: Ja.
1: Wat je normaal niet door hebt.
3: Ja. En dat is natuurlijk voor kinderen heel erg leuk. Hè? Als je zo'n schep doet en je ziet dat dan gelijk. Ja. En voor de wetenschapper is zo'n andere sloot waar je zo'n schep doet en er zit niks in. Nou, dat is ook een uitkomst. Ja. Maar het is wat teleurstellend als je enthousiast iets wil zien en er komt niks. Vanmiddag op de stadzakkers doen ze ook zo'n wateronderzoek. En ergens in deze week, ik weet niet uit mijn hoofd, 's avonds, elke avond is er wel ergens iets. Maar wordt er ook een slootjesonderzoek gedaan om te kijken van hoe staat het hier nou bij?
1: Ja, als we alles wat op de agenda staat deze week moeten benoemen hier, dan zijn we om 1 uur klaar. Ga vooral kijken op de website van...
3: Maakt niet uit, zoek naar biodiversiteit Gouda. Je komt op. We doen dit met een stuk of 6 verschillende natuurverenigingen. En de gemeente, iedereen heeft het op zijn site staan. Er wordt erg veel aandacht aan gegeven. Ja. Dus alleen dat is een beetje mijn teleurstelling. De mensen die komen hebben al iets eigenlijk wel met natuur. Dus je wil eigenlijk die mensen hebben. Op de markt moet je eigenlijk met een lasso staan en ze van de fiets aftrekken. En kom eens meekijken.
5: Dat is ook dat vraag ik me ook af van hoe ver is men dat bewust? Hoe groot is die bewustzijn onder de bevolking van... dat het allemaal belangrijk is en dat we dat aan gedaan moeten worden.
3: Ja, ik vraag me dat dus
5: ik
3: af.
5: Ik denk dat die bewustzijn heel klein is.
3: Het bewustzijn dat er iets niet goed gaat, dat is heel hoog. Hè? Dat is onderzocht. Ik geloof 80% of zo van de mensen we zien ook wel dat het is wel grote droge periodes en veel heel nat af en toe. En een aantal beestjes. Maar ook wel lekker makkelijk. Hè? Niet meer zoveel muggen op mijn auto. Dat hoor je ook wel. Maar er slaat een soort verlamming toe. Hè? Van maar wat kan ik daar nou aan doen? Hè? Dat zijn toch de Tata Steel en die jongens die er wat mee doen. Dus
5: ik denk ook dat het is wat kan ik eraan doen en wat wil ik eraan doen.
3: Ja.
5: dat dus laatste,
3: volgende maand, hè, daar weet Harry ook alles van, daar hebben we goudasfalt en daar hebben we een doelplein waar we eigenlijk per club, en ik zit daar voor de groen bij, een soort bingo kaart hebben. Welke dingen kan je nou allemaal zelf doen? Hè? Dus kijk eens naar je tuin, dan kan je een paar tegels uitwippen, je kan er gaten in je schutting zagen waar de egel doorheen kan. Handen vol van dat soort tips die je vandaag en anders morgen al kan doen. En die verlamming die er bij mensen is, van ja,
1: die hoeft
3: dus
1: niet.
3: Een druppeltje op de gloeiende plaat.
5: Dus nu is het de kunst om die mensen op goudasfalt te krijgen.
6: Dat is Gouda Maakt Toekomst, hè, op 14 juni, zondag 14 juni op goudasfalt. Dat is een groot duurzaamheidsfestival.
1: Wordt het net zo
6: daar
1: gezellig?
6: Daar hebben we een apart, zeg maar, een apart doelplein. En daar wordt rondom 5 thema's worden zeg maar allemaal kleine stapjes belicht besproken. Dus op het thema groen, op het thema voedsel, op het thema fair trade, armoede wereldwijd. En op het thema energie en op het thema klimaat. Het zijn allemaal heel praktische tips en dat kan ik ook doen. Kleine stapjes.
1: Maar wordt het net zo gezellig als vorig jaar? Want dat was een groot succes toen. Hè?
6: Ja, zeker. Het is dus de vierde keer. Hè? Dus het is ontstaan ooit door in het kader van Gouda 750 jaar. Ja. En toen is dat voor het eerst gehouden in 2022. En dankzij het succes wordt het zeg maar herhaald en uitgebreid. En dit jaar is het dus op 14 juni.
1: Ja, is dat ook gelijk de reden dat je andere mensen kunt betrekken in de problematiek zoals jullie die zien over biodiversiteit en zo?
3: Ja, andere mensen betrekken. Je wil eigenlijk zoveel mogelijk mensen het besef geven, het bewustzijn geven dat ze wel degelijk zelf er wat aan kunnen doen.
1: Ja.
3: Want ja, achterover, ja jongens, het gebeurt. Je ziet wel, hè, want soms keert er wel het schip. Mensen gaan nu toch al, hè, als je over klimaatverandering praat, van Spanje, het is wel erg heet winters of zomers. En overstromingen hier en dingen daar. Dus iedereen ziet wel dat er iets mis is.
1: Ik wil toch nog even reageren op die dode beestjes op de voorruit van de auto.
3: Ja.
1: De jongere generatie kent dat niet meer, hè?
3: Nee.
1: Het was zo, 30 jaar geleden, als je 100 kilometer reed, dan was de ruit bezaaid met dode beestjes. Ja. Tegenwoordig niet meer.
3: Nee, als je vroeger door de polder reed, dan moest je aan het eind van de rit de boel schoonmaken.
5: Ik durf het nog op de fiets, als het een beetje mooi weer was en je zat op de racefiets, dan moest je niet gapen, moest je vooral je mond dicht houden. Want anders had je mond vol met vliegen en muggen. Maar je merkt daar eigenlijk steeds minder van.
3: Nee, en dan beseft niet iedereen dat de zwaluwen, noem ze maar even op, beestjes die daarvan leven. Ja, je neemt een blokje weg uit die Jenga-toren. Ja. En op een gegeven moment start het in.
2: Ja. Nou, ik moet nu voor het fietsen inderdaad ook altijd meer proviant meenemen. Want anders was het gewoon mond open en gaan. En ik snap nu ook waarom Wim zijn auto niet was. Omdat dat niet meer minder nodig is. Hè?
1: Ja, precies. Heerlijk, hè?
5: Ja, precies.
1: Als de bruggetjes ingekopt worden. Goed, het is een samenwerking van de KNNV, IVN, tuinambassadeurs, Veld, Stadsakker Gouda, Buurtgroen Gouda en Heemtuin Goudsehout en de gemeente Gouda.
3: Ja.
1: Dat is nogal een coalitie, hè?
3: Ja, mooi, hè?
1: Ja, geweldig.
3: Ja. Ik zit er nog niet zo heel lang bij, ik zit bij IVN. Maar het eerste wat mij verbazen met dat er zoveel van die natuurverenigingen waren. Ja. En hoe kan dat niet wat slimmer? Kunnen we niet wat meer samenwerken? Ja. Nou, iedereen heeft al iets andere insteek.
1: Ja.
3: Maar bij deze week gaat het dus geweldig. Hè?
1: Ja.
3: Dat is ook eigenlijk het verhaal waar we dat platform Duurzaam Gouda hebben. Van kunnen we samen meer betekenen? Is de synergie, is dat dan groter dan de som der delen?
1: Ja.
3: En dat is hier dus prima gelukt. Dus als je maar op tijd start en elkaar tijdsloten geeft van organiseer jij dan daar en organiseer jij dan daar. Nou, dan heeft ieder zijn eigen club om dat te regelen. En kan je met betrekkelijk weinig moeite een leuke week in elkaar schroeven.
1: Ja.
3: Waar alleen de mensen nog wel moeten komen.
1: Nou ja, als je een biertap opent, dan komt er toch wel een bepaalde hoeveelheid mensen op.
3: Ja,
1: dus ook dat is dan de 14 juni. Ja. Mooi. We komen straks nog eventjes met de specifieke oproepen. We gaan nog toch even een klein muziekje draaien en dan hebben we nog een paar nieuwtjes. Subject.

0: We moeten Thijs hier van de dansvloer halen en weer aan tafel gaan zitten. Dus dankjewel. Hij vond het wel een leuk muziekje. Nog wat nieuws van de energiecoöperatie. Je kunt nog meedoen met twee projecten voor panelen op de kerk aan de Lekkenburg en bij de sportvereniging Petank. Het eerste is nu operationeel, die levert nu stroom op. De tweede wordt deze week aangelegd. En er is nog een beetje ruimte in de financiering. Dus doe gezellig mee, goed rendement, goed doel. Dus op 18 juni is er een bijeenkomst van het VVE-loket over verduurzaming en wat de gemeente hierin kan betekenen. Dus heb je te maken met een VVE, wil je verduurzamen, daar zijn de plekken om de vragen over te stellen. En een ander leuk nieuwtje, op Goud Asfalt staat naast een collectieve batterij of zonnepanelen die boven die middelste ruimte zit, sinds kort ook een batterijopslag van 235 kilowattuur. Dat zijn best een behoorlijke. Hiermee is eigenlijk een energiehub ontstaan die ook in de industriegebieden in Gouda van belang zijn. Ik denk dat dat ook wel een leuk leermoment is. En ook de financiering hier is door Goudenaren gedaan. Die hebben hier obligaties voor getekend. En het werkt zo dat Goud Asfalt maar één energieaansluiting heeft. En zelf een tussenmeting heeft van alle organisaties die daar zitten. Samen met de zonnepanelen en deze accu hebben ze gewoon een eigen energiehub gemaakt. Ik denk dat we binnenkort daar met DPG nog een keer een bezoek aan gaan afleggen.
1: Zeker?
0: Zeker, ja. Nee, ik overval jou ermee volgens mij.
1: Ja, maar ik baal het gewoon.
0: Ja, goed. een leuk artikel van de Internationale Energieagentschap. Die zeggen eigenlijk van ooit leefden we in de steentijd, de bronstijd en de ijzertijd. En volgens hun zijn we nu het elektriciteitsnetwerk tijdperk ingegaan. En met name 2025 gilde ze als voorbeeld. Er zijn enorme groeischijfers van 10 tot soms 50% uitbreiding van zonnepanelen, windmolens, accu's enzovoort enzovoorts. Dat zijn enorme aantallen, die groeiaantallen, ten opzichte van 2024. En een van de dingen is 50% zonnepanelen in Spanje. Dat bost behoorlijk aan, moet ik zeggen. En de invloed van de straat van Hormuz is nog niet in die cijfers meegenomen. En dat zal waarschijnlijk ook wel een aardige extra enthousiasmerende reactie zijn. Omdat de olie gewoon duurder wordt. Dus dan gaat men maar naar de goedkopere energie. En dat is duurzaam.
2: Mag ik...
0: Ja? Harry, ga je...
2: Ja, als ik hier even op mag reageren. Want er zijn nog heel veel delen van de wereld waar de mensen überhaupt nog geen toegang hebben tot energie. Behalve dan op brandhout om op te koken of iets dergelijks. Dus veel van die wereldwijde toename zit ook in Azië en Afrika. Waar gewoon daarvoor gewoon geen elektriciteit was. Hè? Dus bijvoorbeeld in Pakistan is... Dat behoort ook tot de topgroeiers.
0: Ja.
2: Maar daar komt het dus in de plaats van hout of geen energie.
0: Ja, en in Afrika ook heel veel. Maar goed, daarin spreekt jouw internationale ervaring. Dat je ook op landen buiten Nederland let.
2: Ja.
0: Want die hebben nogal een inhaalslag te maken ook.
2: Ja, precies. Dus ik zeg wel eens, de energietransitie in Afrika, dat gaat om van brandhout, een houtskool, naar elektriciteit.
0: Ja.
2: Dus en daar gaat het heel hard met de zonnepanelen. En dat is maar goed ook.
0: Ik hoorde van een project in Marokko, in de woestijn, dat de zonnepanelen werden gelegd van een paar honderd hectare groot.
2: Ja.
0: Dat post behoorlijk aan.
2: Ja, maar goed, in Afrika, Sub-Sahara, Afrika gaat het meestal ook om gewoon een zonnepaneel op je dak.
0: Gewoon één of twee voor minimaal gebruik, maar wel van brandhout af. Dus, dat zijn de kleine dingen die uiteindelijk...
2: Om te koken, zeg maar, dat is het grootste aandeel in de energiegebruik.
0: Ja. Dus uiteindelijk komt daar heel veel meer reductie van CO2 in.
2: Vergeleken met die brandhout waar bomen voor gekapt worden.
0: Ja. Mooi, dankjewel voor die aanvulling. Dat is, maar dat is ook wel wat zij aangeven, dat het dus wereldwijd heel veel is.
2: Ja.
0: En dit zijn mooie voorbeelden. Iets over bijen. Er zijn heel veel bijen. Dat zijn die vliegbeestjes. Ja. Goed. Op 22 mei is er een lezing over bijen in Nederland. En dat is in de Huis van de Stad. In de burgemeester Jamesplein. Nummer 1. Om kwart over zeven is de inloop. En je moet even aanmelden via duurzaammetgouden.nl. Dit is ook een onderdeel weer van die Week van de Biodiversiteit, zoals er nog wel heel veel meer zijn. Dus daar is van harte aanbevolen. Dan heb ik nog een andere oproep. 2 jaar geleden hebben we ook in Gouden een klimaatexamen gehad. Een klas vol met mensen die zaten te zwoegen op wat is nou klimaat en wat moet je ermee doen. Alleen dit jaar zie ik dat er in Gouden geen enkele organisatie zich voor hard maakt. Dus jongens, doe je best en ga eens wat organiseren, ook voor de Goudse bevolking, dat ze mee kunnen doen aan de klimaatexamen. In Delft zag ik iets van 5, 6 locaties. Gouda is hopeloos achter. Dus daar wil ik toch wel even een oproep voor doen. Ja? Ik zie jou opspringen.
2: Ja, helaas hebben we dat niet opgepakt dit jaar. Jammer. Misschien kan het nog. Maar
0: het kan nog steeds, ja.
2: Oh, okay.
0: Ja, nee, dat. Ja. Mooi. Een klein muziekje en dan gaan we straks afsluiten. Of heb jij nog onderwerpen?
1: Ik heb geen onderwerpen, nee.
0: Dan, ik heb er nog eentje, sorry. Een opmerking van Yvonne Metaal vanuit de gemeente. Er is een nieuwe subsidie voor verduurzamen van je huis. Ook voor mensen met een kleiner inkomen. Zelfs ook voor de doe-het-zelfers. Is van 1500 tot 3000 euro beschikbaar als je wilt verduurzamen. Maakgoudenduurzaam.nl, daar staan alle details in. We hadden graag even de telefoon gehad, maar dat gaat helaas niet lukken. Dus we gaan daar even een klein muziekje.

0: Goed. No woman, no cry. Maar ja, de klok die houdt ook niet. Dus we moeten een beetje afsluiten. Rob, wat is er allemaal te doen in de Week van de Biodiversiteit?
1: Ja, een heleboel. Het is ver om allemaal nu op te noemen. Gisteren zijn we begonnen. Vandaag op de Stadszakkers kan je terecht. Dus op het Grove Wellenpad. Waar allerlei wateronderzoeken wordt gedaan. Waar je als bezoeker dus zelf onderzoek kan doen. De rest van de week, elke avond is er wel wat. En de laatste zaterdag is er een fietstocht langs tuinen. Om te kijken van hoe gaat het nou met de bijen.
0: Ja.
1: Op internet kan je alle details verder zo vinden.
0: Het is wel een hele leuke combinatie van organisaties en een groot programma. Dus ik wens jullie heel veel succes ermee.
1: Dank je wel.
0: Hetzelfde succes voor jou, Pim. Ik hoop dat je wereldberoemd wordt met jouw onderzoeken.
2: Nou ja, heel erg bedankt.
0: Thijs, ook bedankt voor jouw inbreng en om mij af en toe een hak te zetten. Dat wordt ook wel gewaardeerd, dankjewel. Harry, ook jij bedankt. We gaan afsluiten.
3: Ja, dit was Gewoon Groen. Deze uitzending wordt herhaald op maandag en zaterdagochtend om 7 uur. En vanavond nog om 10 uur. Terugluisteren. Selecteer Gouwestad Duurzaam op uw eigen podcast aanbieder vanaf morgenochtend of via de website gouwestad.nl. U kunt ons verder nog volgen via Blue Sky @gewoongroen. Benaderen graag via redactie @gouwestad.nl. Dank voor het luisteren. Tot de volgende uitzending op Vaderdag 21 juni. Geniet nu van de hits uit de jaren 60 tot en met 2000. Gepresenteerd door Sjaak Zekeris.
0: En dat Vaderdag moesten we van Thijs noemen op een of andere manier. Ja, ik kan daar ook niets aan doen.
3: We pakken hem even terug.

0: Door Almegens met het NOS-journaal. Mensenrechtenorganisatie Amnesty International zegt dat het afgelopen jaar een recordaantal mensen geëxecuteerd is. Het ging wereldwijd om ruim 2700 mensen, vooral Iraniërs. De nasleep van de grote protesten dit jaar is niet in de cijfers meegenomen. Sinds Amnesty de cijfers bijhoudt, begin jaren 80, was het aantal geëxecuteerden niet zo hoog. De Amerikaanse politie heeft in de stad Austin 2 tieners aangehouden voor willekeurige beschietingen. 4 mensen raakten gewond, van wie 1 ernstig. De jongens van 15 en 17 jaar reden rond in gestolen auto's en vuurden kogels af op woningen en 2 brandweerkazernes. En het was moeilijk om de daders te vinden, zegt de politie.
1: You have shots fired, you have vehicles that are being stolen, then you have people that are actually struck beginning this morning. And so piecing all of that together again was complex, but it was done.
0: Een derde verdachte is nog voortvluchtig. De identiteit van bijna 3/4 van 100 verdachten van oplichting is achterhaald door het delen van herkenbare beelden. In maart publiceerde de politie foto's van 100 mensen die zich vermoedelijk hadden voorgedaan als agent of bankmedewerker. De beelden van 26 verdachten van wie de identiteit nog niet bekend is, blijven online staan. In het Belgische Mortsel, vlak onder Antwerpen, is gisteravond het dak van een supermarkt ingestort. De afgelopen dagen viel er veel regen. De afvoer van het dak heeft het na een wolkbreuk begeven. Samen met het dak stroomde er een massa water de winkel in. De schade is groot, maar het had erger kunnen aflopen, zegt de brandweer.
2: Gelukkig is het een gedeeltelijke instorting. Een ander geluk geweest is ook geweest dat er geen mensen aanwezig waren in de winkel. Dus we hebben gelukkig geen slachtoffers.
0: Belgische supermarkt blijft de komende dagen in ieder geval dicht. Het weer, het is bewolkt, vooral in het noordoosten regent het. Later trekken van zuidwest naar noordoost stevige buien over, mogelijk met hagel en onweer. Tussendoor ook af en toe zon. Het wordt 12 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits verloopt tot nu toe niet bijzonder druk. De langste file staat op de A4 richting Amsterdam. Daar rijdt het verkeer langzaam tussen knooppunt Ypenburg en knooppunt Hoflied over 6 kilometer met een kwartier vertraging. A20 naar Gouda bij Moordrecht 4 kilometer. En daar is de extra reistijd 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Dit is Oude Stad. Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.

0: En Niels uit de kerken en natuurlijk hoort daar ook fijne muziek bij. Ons doel, je op een ontspannen manier meenemen in wat er speelt in en rondom de kerken van Gouda. Deze aflevering wordt gemaakt door Helene Verkade en Marjan Rekswinkel. De techniek is in handen van Jaap Buijs. En Helene, wat kunnen de luisteraars deze keer verwachten?
1: Ja, het is begin mei en we hebben net de dodenherdenking van 4 mei en het vieren van de vrijheid op 5 mei achter de rug. En daar is in Gouda natuurlijk ook bij stilgestaan. Jij was bij zo'n bijeenkomst, hè Marjan, begreep ik?
0: Ja, zeker. Ik was bij de 4 mei herdenkingsdienst en bij het officiële gedeelte daarna in de Sint-Jan. En bij dat laatste waren er 1500 mensen.
1: Zo, dan zat de kerk wel vol, denk ik.
0: Ja, zat echt vol, ja. En de focus voor dit hele jaar van de Nationale 4 en 5 mei richt zich op actuele vraagstukken over uitsluiting. Ze zeggen, je hebt zelf ook een aandeel als het gaat om vrijheid. En de toespraken gingen daar ook over. En dan zeggen ze, uitsluiting begint en gaat met hele kleine stapjes. En daar moet je niet aan meedoen. Het is echt het terugkijken waard.
1: Okay, waar kunnen we dat zien?
0: Het eerste deel kan je vinden bij Sint-Jans gemeente. En het tweede deel bij RTV Gouwestad.
1: Oké, okay, nou, terugkijken waar dus. In de studio hebben we dus vandaag iemand die heel nauw verbonden is met de 4 mei herdenkingen en de 5 mei vieringen. Namelijk Rina Meerding-Ideburg. We gaan zo met haar erover in gesprek en ook over wat ze verder allemaal doet in Gouda en heeft gedaan.
0: Het thema van deze uitzending is dan ook vrijheid. En ons eerste muzieknummer heeft daar ook mee te maken. Neil Young, Rocking in the Free World.

0: Zo, voor zover u nog niet wakker was, dan is dat nu denk ik wel gebeurd met Neil Young. Zoals al gezegd, in de studio hebben we Rina Meerding. Welkom Rina. We hebben u uitgenodigd om te praten over uw betrokkenheid bij de 4 en 5 mei bijeenkomsten in Gouda. En ook over bijvoorbeeld de gastlessen die u geeft. Maar wilt u zich eerst even voorstellen?
1: Ja, ik ben Rina Idenburg, geboren in Gouda en getogen in Gouda. Ik ben er maar 5 jaar uit geweest in Den Haag. Dat waren de eerste huwelijksjaren. Toen kreeg mijn man een baan weer in Gouda en toen zijn we weer in Gouda gewoond.
0: Dus geboren en getogen?
1: Geboren en getogen in Gouda, ja. Dus dat is het aparte, de 4 mei viering. Ik weet niet anders dan dat ik in Gouda daar geweest ben.
0: Ja. Ook al van jongs af aan dus eigenlijk?
1: Als kind af aan. Ja. Mijn zus heeft de Sint-Joris en de Draak onthuld.
2: Oh, zo.
1: En ik weet nog dat ik daar als... hoe oud was ik? 4, 5 toen? Ja.
2: Zo. Ja, want Sint-Joris en de Draak, dat is op het stadhuis.
1: Ja,
2: hè?
1: Is op het stadhuis. Ja, met daaronder de plaquetten met de namen van de verzetsmensen die omgekomen zijn in de oorlog.
0: Ja. Ja, want we gaan dus gelijk de inhoud eigenlijk in.
1: Dat was niet de bedoeling.
0: Nee hoor. U bent dus nou betrokken bij die 4 en 5 meer.
1: Ja.
0: En kunt u vertellen hoe dat is gekomen?
1: Ja.
0: Het is een heel verhaal. Dat...
1: Ik was er natuurlijk bij betrokken omdat mijn moeder ieder jaar naar die 4 mei herdenking ging. En wij gingen gewoon mee. Dat was een vanzelfsprekendheid. En op een gegeven moment, maar... ben ik toen gevraagd ook om in het 4 mei comité te komen. Maar toen was ik, dat was in 1990. Okay. Toen ben ik pas gevraagd om er echt in te komen. En toen heb ik dat 20 jaar lang heb ik dat opgepakt.
0: Ja.
1: En op een gegeven moment, de burgemeester was toen voorzitter. En op een gegeven moment kwam er een burgemeester en die zei, dat kunt u beter doen. Dus toen ben ik het geworden.
2: Ja.
1: Dus zodoende ben ik bij die viering, bij die herdenking geweest, ja.
0: En de achtergrond is natuurlijk...
1: Daarom zei ik, begon ik eerlijk gezegd mijn naam met Rina Idenburg. Ik wil ook in Gouden dat het er dan bijgezet wordt in dit verband. Omdat mijn vader, Willem Idenburg, in de oorlog in het verzet zat. En het was het gewapende verzet, want hij had ook... Hij had ook te maken niet zozeer met de wapens had hij te maken. Dan, als er een wapendropping was geweest, dan haalde hij dat op. En zodoende was hij natuurlijk in het gewapende verzet. En hij is verraden door een vrouw bij ons uit de straat.
2: Oh, wat erg.
1: En dat was in, hij is toen 21 februari 1945 is hij opgepakt. En 27 april op Koningsdag nu.
0: Zo.
1: Is die, heb ik een officieel papier dat hij toen overleden is. Maar hij is overleden in Neustadt. Op de Capricona. Dat vertel ik in de klasse. Ik geef gastles en dat vertel ik dan uitgebreider. Dus de Capricona is een schip. En daar zijn toen al de gevangenen uit Neuengamme onder andere terechtgekomen. Met de bedoeling... Dat ze op die manier, het klinkt heel bitter wat ik nu zeg, maar het is gewoon zo, dat ze door de Engelsen zouden worden beschoten. Daar hebben ze alles aan gedaan en dat is ook gebeurd.
2: Ja, want ze deden net of het een schip van Duitsers was,
1: die op de vlucht ging.
2: Ja.
1: En ze hebben zelfs geparadeerd bovenop, echt om te laten zien, wij gaan vluchten. Maar ze waren zelf weg.
2: Oh.
1: En de brandbusinstallaties waren allemaal onklaargemaakt, heel bewust. Ja. Maar in ieder geval, mijn vader heeft het dus niet meegemaakt. Hij is al voor die tijd overleden. Gewoon honger.
2: Ja.
1: Ze kregen geen eten en geen drinken. Dat hou je niet lang vol.
2: Ja. En toch hard werken misschien ook nog?
1: Dat weet ik niet. Dat weet ik niet. Ja. Nee, het is 21 februari en hij ging niet gelijk naar Neuengamme. Hij ging eerst naar het Oranje Hotel. En toen ging die naar Amersfoort en vanuit Amersfoort met het laatste transport naar Neuengamme. En in Neuengamme zagen ze al heel gauw aankomen dat ze de boel schoon moesten maken.
2: Ja.
1: Omdat de Engelsen eraan kwamen. En toen is die naar Neustadt gegaan, de Lübeckerbocht. Waar dat ze prachtige cruiseschip lag. Ja. Ja. Want het was een prachtig cruiseschip.
2: Ja, ja.
1: Goed.
0: Dus u heeft de oorlog heeft wel een grote invloed op uw leven dan?
1: Ja, ik was exact anderhalf toen mijn vader is weggehaald. Zo. En het verdrietige is eigenlijk dat ik mijn vader dus nooit gekend heb. En dat men de waan had, als je iemand niet kent, dan mis je hem ook niet.
2: Ach, ja.
1: En zo ben ik opgevoed.
2: Ja.
1: Maar,
2: dus nooit echt erover gepraat?
1: Nooit is erover gepraat. Nooit. Ja. Nooit. Het was een stilte, maar ik ben niet de enige hoor.
2: Nee, iedereen hoor je heel vaak. Hè?
1: Dit hoor je zo vaak. Ja.
2: Ja.
0: Maar u ging wel naar die 4 mei, denk ik.
1: Oh nee, maar dat wel. Dat leefde wel. Nee, dat was vanzelfsprekend. Ja. Ik had een zus die was 12 jaar ouder.
0: Okay.
1: En nog een zus die was 5 jaar ouder. Nee, dat was een vanzelfsprekendheid. Maar ik heb van hem gehoord door zijn werknemers. Die kwamen bij ons thuis en die vertelden hoe mijn vader was. En dat was heel apart achteraf, denk ik. Wat gek dat die werknemers nog kwamen. Maar mijn vader was heel geliefd. En ja, ze bleven bij mijn moeder en komen.
2: Ja.
1: Is er zelfs één die altijd zei, mevrouw Idenburg, voor u zorg ik altijd als er iets gestukken door moet worden en zo. Echt waar.
2: Ja, mooi.
1: Want die vader was zo, uw man was zo'n fijne man.
0: Wat was het in Gouda wel bekend, dat hij verzetsstrijder was?
1: Ik weet het niet.
0: Nee, nee.
1: Kijk, het was natuurlijk, na de oorlog is dat natuurlijk gelijk wel bekend geworden. Hm. Maar goed, die zoektocht, die zal ik je besparen. Maar dat wel.
0: Ja.
1: Ja, het was gelijk bekend dat hij in het verzet was. Hij was trouwens niet de enige uit zijn verzetsgroep. Abraham de Korte was de andere uit zijn verzetsgroep die ook verraden is. Ja. En die is ook niet teruggekomen.
2: Ja.
1: Doodgeschoten.
2: Ja.
1: Dus ja.
2: Nu herdenken we het steeds gelukkig. Want wat vindt u de waarde van die herdenkingen?
1: Ik vind het, de waarde vind ik alleen als ik kijk. Ik ben natuurlijk ook in de Sint-Janskerk geweest dit keer. En de waarde vind ik dat men weer betrokken is bij de rijkdom ook die we hebben. Dat we in vrijheid leven.
2: Ja, dat dat niet gewoon is.
1: En ook nadenken van. En daar word je ook toe gedwongen door wat er verteld wordt. Door lezingen die gehouden worden. Dat je ook gedwongen wordt van, het is een rijkdom.
2: Ja.
1: En
2: je bent er zelf ook verantwoordelijk voor.
1: En je bent er verantwoordelijk voor en zorgen voor. Hè?
2: Dus ja.
1: Dat vond ik het mooie van in de Sint-Janskerk. Dat eigenlijk alles werd steeds meer duidelijk van je hebt het nu ook min of meer in de hand, natuurlijk nooit helemaal.
2: Nee.
1: Maar je kunt er wel aan bijdragen.
2: Ja,
1: en
2: zeker
1: hoe belangrijk dat is.
2: In je eigen omgeving ook.
1: Ja.
2: Ja.
1: En dat vind ik dus het grote belang van herdenken.
2: Ja. Ja.
1: Ja.
2: Ja, en dat er zoveel mensen kwamen, dat wil echt wel zeggen dat mensen dat ook belangrijk vinden.
1: Ja. Dat vond ik ook, ja.
2: Ja, is echt mooi.
1: Ja. En ik vond ook wat er gezegd werd, vind ik erg mooi. Ook zo'n jonge dichter die dan haar op haar manier het verwoord, vond ik prachtig.
2: Ja, want dat was de jeugdstadsdichter.
1: De jeugdstadsdichter, ja.
2: Ja, dat had ze zeker mooi gedaan.
1: Ja.
2: Ja. Ja, en u hebt ook een paar nummers uitgezocht, 2.
1: Ja.
2: En de eerste is Sonatina uit de cantates van Bach. Gotteszeit is die allerbeste tijd. Kun je toelichten waarom je dat hebt gekozen?
1: Nou, ik hoorde vroeger bij ons thuis geen muziek van Johann Sebastian Bach. Wel licht klassieke muziek, zoals de Bolero van Ravel en de Moldau van Smetana. Maar Bach moest ik echt leren waarderen. Maar toen ik de cantate 106 hoorde, kwam die echt bij me binnen. Vanaf de eerste noot. Gottes Zeit is die beste Zeit. En ik kan natuurlijk alleen maar het begin laten horen. En daarom wil ik het begin graag laten horen.
2: Nou, we gaan er naar luisteren.

0: Dat was inderdaad een heel mooi nummer. Ja, fijn dat je dat gekozen had.
1: Jammer. De rest is ook mooi.
0: Ja, nou, wat was het? De kantate?
1: De 106.
0: Dus als mensen thuis willen luisteren, kunnen ze het vast op YouTube of Spotify vinden. Je hebt vorig jaar een onderzoek afgesloten naar verzet in Gouda bij het Nationale Archief. Hoe kwam je daartoe om dat te doen?
1: Nou, ik wou al heel lang natuurlijk meer weten over mijn vader. En je krijgt het natuurlijk wel een beetje in beeld. Maar op de een of andere manier nam ik nooit die stap. En toen zei mijn zoon, die zei op een gegeven moment, mam, ga toch naar het Nationaal Archief. En ik denk, wat zullen ze daar beginnen? Wat zullen ze daar vinden? Maar goed, ik was ook, en dat was het ook eerlijk gezegd, ik was ook heel erg benieuwd naar de verraadster van mijn vader. Toen heb ik dat opgevraagd en ik zei tegen mijn zoon, tegen Teus, daar ga jij mee, want jij wou het zo graag. Okay. Nou, dat was zo'n beetje 10 centimeter dikte.
2: Zo.
1: Wat ik kreeg, die stapels, want ik denk, ik ben met een uur klaar. Dat was dus niet waar.
0: Paar velletjes, dacht ik.
1: Dat was dus niet waar. Ik ben toen ongelooflijk veel te weten gekomen. Ik ben gewoon, je mag dus daar niks opschrijven, uiteraard. Je mag wel opschrijven, maar je mag niet fotograferen. Ja. En, maar goed, ik heb geschreven, maar op een gegeven moment dan wordt het je gewoon, gaat het helemaal
0: te veel.
1: Te veel. Maar het was ontzettend veel en heel interessant.
0: Ja, het raakt je natuurlijk
1: ook. Ja, ik vond brieven niet te geloven. Ik raad ook sinds die tijd, is iedereen die op zoek is, dan zeg ik, ga naar het Nationaal Archief. Het is werkelijk, je wordt er geweldig geholpen en het is geweldig.
2: Maar hoe komen die brieven daar dan? Dat iemand die dan daar.
1: Ja, dat is allemaal via het Rode Kruis. Ah. Het Rode Kruis zit er ook. Want alle correspondentie, ook van mijn moeder, toen ze mijn vader kwijt was, dat ging allemaal via het Rode Kruis. Ah. En die werden bewaard. Ik heb zelfs een brief van mijn moeder gevonden daar.
0: Zo, bijzonder zeg.
1: Dus ja. En, rechtbankverslagen heb ik gelezen. Dat was dus voor die verraadster. En dus kreeg ik een hele brief onder ogen van echt wat ze die avond toen ze bij ons thuis kwamen om mijn vader op te halen. Samen met Joop Veitsoet. Die zat er toevallig die avond. Dus ze zijn samen opgepakt. Oh. Die zat ook in hetzelfde verzet hoor. En exact verteld werd er van wie er binnenkwamen, dat ze met z'n vijven waren, ook de man, de naam van de man die brief schreef. Dat schreef hij ten behoeve van de rechtszaak van de vrouw die mijn vader verraden heeft. Er stond precies in wat hij deed, zelfs dat mijn moeder zei toen hij op een gegeven moment naar boven wou van nee, dat mag niet, de kleine slaapt. Staat er letterlijk in de brief. Dat was ik.
2: Ja.
1: Ja. Zo, niet te geloven, hè?
2: Lijkt me ook wel heftig om te lezen.
1: Zo, dat, ja. Ik heb natuurlijk dat een beetje mogen schrijven. Maar je werd natuurlijk pas strikt bekeken dat niet alles mocht.
0: Nee.
1: Maar dat, ja, nou ja, dat krijg je allemaal te zien. En dan ben je gewoon verbaasd over.
0: Ja. Ja. En hoe heb je dat vastgelegd?
1: Je mocht een kladblok meenemen. Dat werd gecontroleerd. En een potlood mocht je hebben. En meer niet, alles moest weg. Je mocht niks fotograferen, dat was echt verboden.
2: Zo.
1: Ja. Maar, dus ik heb niets anders dan geschreven en gelezen.
0: Ja, maar is dat nog ergens terug te vinden wat u gevonden hebt? Heb je daar iets over gepubliceerd of zo?
1: Nou, ik ben gaan vertellen.
0: Vertellen?
1: Toen ben ik gaan vertellen.
0: Aan wie?
1: Het was namelijk mijn wens toen ik al voorzitter was van de 4 mei-comité, was het mijn grote wens al dat de gastlessen gegeven werden. Die werden toen al lang gegeven. Maar zelf dacht ik, ik kan geen gastlessen geven, ik weet te weinig.
0: Ja, ja. En toen dus wist u iedereen, heel veel.
1: En toen langzamerhand, dan ga je een beeld krijgen en ja, dan ga je het langzamerhand ga je het uitbreiden en dan.
2: Ja, en dat zijn dan gastlessen op basisscholen of middelbare scholen?
1: Het aparte is, mijn eerste gastles was notabene op het Sint-Antonius College. Oh. En dat duurde 2 uur.
2: Zo.
1: En ik heb ze volgemaakt.
0: Ja, ja, dat stond ervoor.
1: Dat stond ervoor.
0: Heb u dat vooral volgemaakt of kwamen er veel vragen?
1: Ook veel vragen. Maar ik heb het wel volgemaakt. En ja, vragen dan tussendoor, ja.
0: Ja.
1: Ja, dat.
0: En wanneer was dat, de eerste gastlessen?
1: Ja, ik vermoed zelf zo in 2006. 16, pas nadat ik voorzitter af was.
2: Zo.
1: Ja. Ja, en toen ben ik gaan zoeken.
0: Dus dat is 10 jaar geleden al?
1: Ja. En toen ben ik het ook gaan. En toen zei degene die toen dit allemaal organiseerde, die zei: en nou moet jij eens een keertje beginnen. Ja. Ze had gelijk, ik moest gewoon een drempel over.
0: Ja. En 10 jaar geleden stelden we kinderen dus vragen.
1: Ja.
0: En u geeft ze nu nog steeds?
1: Ik geef ze nog steeds.
0: En zie je verschil tussen de vragen van toen en van nu?
1: Nou, wat ik heel bijzonder vond, was ik op een gegeven moment dat op het Antonius College een meisje zei, want daar ben ik meer keer geweest, een meisje ineens zei: maar wat heeft dat nou u gedaan? En toen viel ik echt stil van, ja, dat... Ik bedoel, de vragen die gesteld worden is gewoon zakelijk in die zin van hoe ging dat toen en kan dat wel enzovoort. Hè?
0: Ja, en toen ineens een hele persoonlijke toen kreeg ik
1: dat was echt, dat is eigenlijk, dat gebeurt nog wel eens, maar het is meer de zakelijke vragen van, dat ze iets nog preciezer willen weten en dat wel.
0: Ja.
1: Ja.
2: En hoe heeft u een soort missie om die kinderen iets mee te geven? Of,
1: ja, wat is mijn missie? Mijn missie is uiteindelijk, want dat verwerk ik wel in mijn lessen. Mijn missie is dat je in oorlogstijd, want ik heb zulke verhalen, dat je in oorlogstijd, we hadden inkwartiering. Inkwartiering, dat wil zeggen dat we Duitse militairen in huis hadden ook. We hebben ook onderduikers gehad, hoor. Dat is...
2: Terwijl uw vader in het verzet zat.
1: En mijn vader zat in het verzet. En mijn zus die zei: ik haat de mannen, want het huis van ons zat altijd vol met mannen.
2: Oh.
1: Die haat de mannen. Dus, en ik weet niet hoe, want daarna, na de oorlog kwam de grote stilte bij ons, hè?
2: Ja.
1: Maar in ieder geval, het was een wende, maar mijn vader had een slogan. En dat was: in huis ben je mijn gast, buiten ben je mijn vijand. En mijn moeder zei: echt kind, ze hebben nooit ruzie gemaakt. Wel discussies.
0: Ja.
1: Nou, en dat vertel ik aan de kinderen door. Van in oorlogstijd kun je toch, je kunt het totaal niet eens zijn met elkaar. Dat is niet erg. Maar wel op een gegeven moment elkaar respecteren.
0: Ja.
1: Zelfs in het grote verschil. En het moet toch in vredestijd zeker kunnen. Ja.
0: Ja, mooi als je
1: nou, zo
0: zegt.
1: En dat heb ik aan de hand van verhalen, probeer ik dat ook door te geven.
2: Ja.
1: Eigenlijk is dat zo'n beetje mijn missie.
0: Ja.
1: In het verhaal gewoon daar laten zien hoe het in het klein is, oorlog.
2: Ja.
1: Want het is uiteindelijk in het klein. Het is een gezin.
0: Ja.
1: Het is in een gezin.
0: En hoe je daar dan mee om kan gaan. Ja.
1: Ja, dus.
0: En dat verzet en misschien ook die gastlessen, heeft dat ook nog iets met een christelijke achtergrond van u te maken?
1: Nou, dat moet ik u heel eerlijk zeggen. Ik ben met mijn vader, heb ik een brief onder ogen gekregen. Dat was omdat mijn moeder alles in een doos had en die heeft het nooit laten zien. En ik heb op een gegeven moment, toen ze overleden was, toen kwam die doos, die wisten we wel allemaal, die doos.
0: Maar daar mocht je ook niet in kijken?
1: Nee, ze had het sleuteltje.
0: Ja, ja.
2: Zo.
1: En op de een of andere manier kwam je er ook niet toe om dat te vragen.
2: Ja, dat, een blokkade of zo. Dat,
1: ja, een blokkade. Maar goed, toen kwam ik een brief onder ogen van mijn vader. Dat was de laatste brief in Amersfoort geschreven, mochten ze allemaal één brief schrijven. En nou ben ik niet zo christelijk opgevoed, moet ik eerlijk zeggen. Mijn moeder bad wel, maar we gingen nooit naar de kerk.
0: Ja, ja.
1: En wat mijn moeder bad, weet ik ook niet. Dus zo zijn we opgevoed. Ik ben wel naar de zondagsschool gegaan, heb ik niet zoveel aan gehad. Nou, in ieder geval, en ik ging ook naar... op een gegeven moment heb ik voor mezelf toen gekozen om naar een christelijke kweekschool te gaan, hierin gehouden.
0: Ja, ja.
1: En daar was mijn moeder niet eens erg blij mee. Maar goed, ik ben zelf toen ben ik op een zoektocht gegaan naar de kerk. Maar ik wist dus niets van mijn vader. En toen kreeg ik een brief onder ogen. En dat was een brief in Kamp Amersfoort, waarin op een gegeven moment staat: als ik 's avonds mijn gebed doe, dan denk ik aan jullie. En nou, dan komt het hele verhaal. En toen dacht ik: mijn vader bidt.
0: Ja.
1: En hij bad voor ons. En toen dacht ik, nou ga ik vertellen.
2: Het is heel bijzonder. We kunnen nog wel lang hierover doorspreken. Maar we gaan... U had nog een mooi nummer uitgezocht.
1: Ja.
2: Van een van onze favoriete artiesten in deze show. namelijk Ellie Erik. Het nummer heet... Hoe heet het ook alweer? Thuis, ja. Ja. Waarom heeft u dat uitgezocht?
1: Door mijn kinderen. Aha. En de kinderen van school hoorde ik de liedjes van Ellie en Rickert. En wat ik zo bijzonder vind met hun liedteksten is dat ze kernachtig kunnen verwoorden wat moeilijk uit te leggen is.
0: Ja.
1: Een voorbeeld hiervan vind ik dus het wat ik wel graag wil laten horen. Dat is thuis. Wat is nou thuis?
2: We gaan het horen.

0: bedanken. We gaan je nog bedanken.
1: Ja, heel erg bedankt voor dit hele mooie gesprek.
2: Oké. Okay.
1: En nou, geef nog heel veel mooie gastlessen. Okay, alle beste. Ja, vandaag hebben we ook weer een nieuwe column van kerkhistoricus Paul Abels. En hij is weer in de studio. De vakantie is voorbij. Welkom, Paul.
3: Dankjewel.
1: We zijn benieuwd.
3: Het gaat vandaag over de vrijheidsdriehoek in de Sint-Janskerk. De dodenherdenking wordt traditioneel gehouden op de markt. Bij het monument voor de oorlogsslachtoffers. Dit monument, dat Sint Joris voorstelt die de draak overwint, is gemaakt door de beeldhouwer Oswald Wenckebach en werd onthuld op 4 mei 1948. Door de restauratie van het stadhuis was het dit jaar niet mogelijk om op die plek de traditionele kranslegging te doen. Vandaar dat werd uitgeweken naar de Sint-Janskerk. Daar werd een foto van het monument geprojecteerd op een van de muren van de kerk. Toch was het niet nodig geweest om Sint Joris in de Sint-Jan te halen. In de kerk zelf is immers een plek te vinden die misschien nog wel beter het belang van vrijheid voor Gouda illustreert. Staande voor het prachtige Moreau-orgel zijn 3 gebrandschilderde glazen te zien die vrijheid als een grote verbindende thema hebben. Allereerst is daar het glas Vrijheid van Conscientie van Joachim Uitewaal. Uit de tijd van de 80-jarige oorlog. Het verbeeldt hoe de vrijheid van geweten, gepersonifieerd als een naakte vrouw, op een zegenkar zit en beschermd wordt door een gewapende escorte. Ook zij is een vrouw, net als de 5 personen die de kar trekken en de deugden liefde, gerechtigheid, eendracht, trouw en standvastigheid voorstellen. Het is een feministisch beeld dat ons getoond wordt. Want al deze vrouwen verpletteren een man die onder de wielen van een kar vermorzeld wordt. De man is een tiran en staat, of liever gezegd ligt, voor alle vormen van onvrijheid. Daarmee is het een hoopvol beeld. De zachte krachten overwinnen het uiteindelijk de onderdrukking. Als de beschouwer vervolgens naar rechts kijkt, ziet hij een ander vrijheidsglas. Dat is eigentijds en eigenwijs. Het is het Erasmusglas en pas in 2016 geplaatst. De maker, Mark Mulders, heeft niet gekozen voor een traditionele weergave van de persoon Erasmus, maar voor een meer abstract en symbolisch beeld. De geest van Erasmus, die gericht was op bevrijding en zuivering van kerkelijke patronen en denkwijzen, is weergegeven in de vorm van kleurrijke bollen, die tussen 2 donkere apocalyptische zuilen opstijgen naar het licht in de richting van een pauw, het symbool van de opstanding. Deze beweging stelt dus de bevrijding van de mens voor dood en bederf voor. Het derde glas in deze glazen driehoek dat betrekking heeft op vrijheid bevindt zich recht tegenover het Erasmusglas en is het bevrijdingsglas van Charles Eyck uit 1947. Het is misschien wel het meest uitbundige raam in de kerk, zowel qua kleur als qua afbeeldingen. Alle denkbare ellende die Nederland in de Tweede Wereldoorlog heeft meegemaakt, wordt erin afgebeeld. Van bombardementen tot overstromingen, arrestaties en hongersnoden. Ook de vreugde van de bevolking bij de bevrijding van de Duitse bezetting en onderdrukking wordt explosief in beeld gebracht met grote, wapperende Nederlandse vlaggen. De vrijheid wordt hier uitbundig gevierd. Maar bij nadere beschouwing geldt dat niet voor iedereen. Want nadrukkelijk ontbreekt in dit glas het tragische lot van de Joden. Op het moment van vervaardiging van dit glas waren de Nederlanders toch vooral bezig met de verwerking van hun eigen leed en het vieren van hun eigen vrijheid. Dat maakt duidelijk dat vrijheid een groot goed is om in te leven, maar altijd in het besef dat anderen nog steeds in onvrijheid kunnen leven en dat ook de vrije mens de ogen niet mag sluiten voor de onvrijheid van anderen.

0: Ja, na de column van Paul Abos, waar we altijd weer wat van leren, hoorden jullie het lied Vrijheid van Rut Elings. Zij is een Utrechtse cabaretière en heeft dit nummer geschreven ter gelegenheid van een 5 mei-viering in Zeist. En er zit ook een gouds kantje aan dit nummer, want ze wordt begeleid op de piano door Ruben Drent. En dat is de zanger van de Goudse band, de Tembels. En dan komen we aan bij onze nieuwsberichten. Wat is er zoal te doen in en rondom de Goudse kerken, los van de vieringen?
1: De Federatie Gouda organiseert dit voorjaar weer de Preek van de Leek. En de laatste is op zondag 17 mei. Ze sluiten aan bij de tentoonstelling Geloof in Museum Gouda, die daar is van maart tot en met augustus. Dace Sietena, ik weet niet hoe je het uitspreekt, sluit de serie Preken af met een reflectie op opgroeien in het Sovjet-regime, waarin geloof verboden en strafbaar was. Dace is kunstenaar en verzamelde voor de tentoonstelling Geloof verhalen en voorwerpen van 31 Gouwenaars. Die zijn daar dus te zien. In het museum. Aanvang is 4:00 middags in de Sint-Joostkapel op de Lage Gouwe 134.
0: En op diezelfde dag, op 17 mei, kunt u om 5:00 naar de Goudse Glazendienst. Dus dat is even haasten, maar misschien kan het allebei. En sowieso is er elke woensdagavond om 7:30 een vesper in het koor van de Sint-Janskerk.
1: Verdere informatie is te vinden op de sites van de geloofsgemeenschappen en organisaties. Vragen en komende activiteiten kunnen worden doorgegeven op redactie@gouwestad.nl.
0: Krijgen we daar eigenlijk wel eens mailtjes?
1: Ik geloof het niet. Ik heb het nog nooit gezien. Maar wel privé dat mensen dingen doorsturen.
0: Blijf
1: dus ze weten ons
0: mee.
1: Wel te vinden.
0: Heel goed, heel goed. En de luisteraars zijn ook voor ons gewend dat we een gedicht voorlezen. Dat raakt aan het thema van de uitzending. En er zijn heel veel gedichten over vrede en vrijheid gemaakt.
1: Ja, klopt. Dus het was best moeilijk kiezen. Maar we kozen er een van Toon Tellegen, die ons in ieder geval tot nadenken stemde.
0: De vrede. Kijk, daar gaat de vrede. Iedereen springt op. Waar? Daar, in die blauwe jas. Ze drukken hun neus tegen het raam en leunen op elkaars schouders. Hij is heel klein. Ze hebben hem nog nooit gezien. Ze roepen, vrede, vrede. Hij hoort hen niet, verdwijnt uit hun gezicht.
1: Ze voelen hun hart bonzen en gaan weer naar binnen, grijpen elkaar beet en aarzelen. Moeten ze elkaar doodslaan? Of moeten ze elkaar kussen? Wat moeten ze doen? Jij mag het zeggen, fluisteren ze. Nee, jij. Nee, jij. Jij.

0: Ja, dat was Rob de Nijs, ook met een stem die je herkent uit duizenden, met een heel toepasselijk lied over vrede, Alles wat ademt.
1: En U2 heeft dit jaar op Ash Woensdag een nieuwe EP uitgebracht, een nieuw album. En dat heet Days of Ash. En dat gaat allemaal over conflicten in de wereld van nu. En we gaan nu luisteren naar het nummer Tears of Things. En dat gaat over tranen door wat er nu allemaal in de wereld gebeurt.
2: There's no star.

0: Ja, dat was U2 met Tears of Things van een nieuwe album, zoals Marianne net al zei. En dan komen we alweer bij het eind van deze uitzending. En als het goed is, komt de tune ook zo door. Dit was Kerk in Gouda met Marianne Rekswinkel en Helene Verkade. Daar is de tune. Al onze uitzendingen die kun je ook terugluisteren. Dan moet je even naar de website van Gouden Stad en dan moet je Kerk in Gouda selecteren en dan luister. En als u natuurlijk vragen of suggesties heeft, dan kunt u ons benaderen via dat mailadres wat we net al noemden, redactie@gouwenstad.nl, of ons gewoon persoonlijk.
1: Ja, dank Jaap Buijs voor de techniek. Dank Rina Meerding voor het inspirerende gesprek. En Paul Abels voor de column. Tot de volgende keer.

0: Dorald Megens met het NOS-journaal. De overbelasting van het stroomnet moet behandeld worden als een crisis. Die oproep doen ondernemersorganisatie VNO-NCW Brabant-Zeeland en Midden-Nederland in een brandbrief aan staatssecretaris De Bat. De brief is ook ondertekend door de gemeente Eindhoven. Gewezen wordt op de problemen in de provincie Utrecht. Daar zijn vanaf juli geen nieuwe aansluitingen meer mogelijk en ontstaan wachtlijsten. De briefschrijvers willen met een crisiswet het stroomnet sneller kunnen uitbreiden. En ook willen ze bij burgers en bedrijven het gebruik van batterijen stimuleren. Internationale hulporganisaties schalen de hulp op na een ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo en Oeganda. Er zijn al 88 doden en ruim 300 mensen zijn vermoedelijk besmet. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie gaat het om een zeldzame variant van het ebola-virus, zegt correspondent Alice van Gelder.
1: Een variant waar geen vaccin voor is. Een derde van de mensen die besmet raakt, die overlijdt. Ja, is er dus niks wat ze kunnen doen. Naast gewoon kijken wie is er besmet, contactonderzoek doen, voorlichting geven.
0: Het cruiseschip De Hondius komt vanochtend aan in Rotterdam. Op dat schip brak het Hanta-virus uit. Aan boord zijn nog 25 bemanningsleden, een arts en een verpleegkundige. Die worden getest en gaan in quarantaine. Daar hebben ze in de haven van Rotterdam genoeg ervaring mee, zegt de havenmeester bij Goedemorgen Nederland.
2: Gedurende de COVID-periode hebben we heel veel ervaring opgedaan met zeelieden aan boord, zieke zeelieden aan boord van schepen. Dus als grootste haven van Europa heb je ook wel een soort verplichting om zo'n schip toe te laten.
0: Het schip legt rond 10 uur aan in Rotterdam. In Oekraïne zijn vannacht minstens 30 mensen gewond geraakt door Russische droneaanvallen. Vooral de steden Odessa en Dnipro werden getroffen. In de stad Gerson is een dode gemeld. Het weer bewolkt. In het noordoosten kan nog een bui vallen. Later trekken van zuidwest naar noordoost stevige buien over. Mogelijk met hagel en onweer. Tussendoor ook af en toe zon en het wordt 12 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De files van de ochtendspits lossen op. Op de A4 richting Amsterdam, daar rijdt het verkeer nog langzaam tussen Delft en knooppunt Hoflied over 12 kilometer met bijna een half uur vertraging. Dat komt door bergingswerkzaamheden na een ongeluk. De rechterrijstrook is dicht. A12 richting Den Haag tussen Voorburg en het Malieveld, 3 kilometer file met daar een kwartier vertraging. En 44 van Den Haag naar Wassenaar bij Wassenaar Centrum, 2 kilometer. De vertraging is 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Dit is Halve Stad. Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.

Weekend Gouda. Elke zaterdagmorgen van 10 tot 11 op Gouwestad Radio. Het programma dat u informeert over initiatieven in en rondom onze mooie stad Gouda. Dit programma wordt herhaald. Kijk voor de tijden op onze website. En is ook op elk gewenst tijdstip terug te beluisteren via onder andere de website van Gouwestad.

0: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. De overbelasting van het stroomnet moet behandeld worden als een crisis. Die oproep doen de afdelingen van de ondernemersorganisatie VNO-NCW in Brabant-Zeeland en Midden-Nederland in een brandbrief aan staatssecretaris Debat. De brief is ook ondertekend door de gemeente Eindhoven. Gewezen wordt op de problemen in de provincie Utrecht. Daar zijn vanaf juli geen nieuwe aansluitingen meer mogelijk en ontstaan wachtlijsten. De briefschrijvers willen met een crisiswet het stroomnet sneller kunnen uitbreiden. Ook willen ze bij burgers en bedrijven het gebruik van thuisbatterijen stimuleren. Van 100 verdachten van oplichting is van driekwart de identiteit achterhaald door het delen van herkenbare beelden. In maart publiceerde de politie foto's van 100 mensen die zich vermoedelijk hadden voorgedaan als agent of bankmedewerker. De beelden van 26 verdachten van wie de identiteit nog niet bekend is blijven online staan. Meer dan de helft van alle criminele webwinkels die de politie registreert maakt reclame op Facebook en Instagram. In de nepadvertenties wordt vaak gestrooid met mooie aanbiedingen van bekende winkels. De politie vindt dat Meta meer moet doen om oplichting tegen te gaan. Een grote asteroïde vliegt vanavond rakelings langs de aarde. De steen heeft een diameter van tussen de 16 en 36 meter en werd een week geleden ontdekt. Vanavond vliegt de asteroïde op zo'n 90.000 kilometer hoogte langs de aarde. Dat klinkt ver weg, maar het is dichterbij dan de maan en dichterbij dan sommige satellieten die rond de aarde zweven. De asteroïde zal rond 11 uur vanavond het dichtst bij de aarde komen. Vanaf het noordelijk halfrond is hij dan kort zichtbaar, maar alleen met een telescoop. Volgens wetenschappers vormt de asteroïde geen gevaar voor onze planeet. Het weer bewolkt. Straks trekken stevige buien van zuidwest naar noordoost, mogelijk met hagel en onweer. Tussendoor ook af en toe zon, het wordt 12 tot 16 graden. Morgen opnieuw regen en iets warmer, maximaal 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Halve Stad.
3: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.

0: Gouwestad Radio presenteert de Golden Oldies Revival. Zondagmiddag van 1 tot 2. Terug in de tijd met heerlijke, nostalgische Gouwe Ouwe.
1: Nostalgische Gouwe Ouwe.
0: Presentatie Tom Bos, Sjaak Zekeris en Paul Reijersdam.

0: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Het cruiseschip Hondius is aangekomen in Rotterdam. Aan boord van het schip dat is getroffen door het Hanta-virus zijn nog 27 opvarenden, 25 bemanningsleden, een arts en een verpleegkundige. Een deel van de bemanning gaat in de haven in quarantaine. Geen van hen heeft voor zover bekend verschijnselen van het Hanta-virus. Het lichaam van een vorige week overleden passagier, een vrouw uit Duitsland, is ook nog op het schip. Als iedereen van boord is, wordt de Hondius schoongemaakt en gedesinfecteerd. De organisatie van de hulpvloot voor Gaza meldt dat Israëlische militairen opnieuw een aantal van de schepen hebben onderschept. Dat zou zijn gebeurd ten westen van Cyprus. Daar varen volgens de tracker van de organisatie 51 boten. Ook 6 Nederlanders varen met de hulpvloot mee, laat de organisatie weten aan het ANP. De flotilla vertrok vorige week vanuit Turkije nadat eerder al schepen door Israëlische troepen waren onderschept bij Kreta. Het Israëlische ministerie van Buitenlandse Zaken noemde de flotilla vanochtend een provocatie. Politiek Den Haag moet de problemen met de stroomvoorziening behandelen als een crisis. Dat schrijven twee afdelingen van ondernemersorganisatie VNO-NCW en de gemeente Eindhoven aan staatssecretaris Debat. Gewezen wordt op de problemen in de provincie Utrecht. Daar zijn vanaf juli geen nieuwe aansluitingen meer mogelijk en ontstaan wachtlijsten. Een asteroïde ter grootte van een basketbalveld scheert vanavond langs de aarde. Volgens wetenschappers zal hij de aarde niet raken. De asteroïde zal rond 11 uur vanavond het dichtst bij de aarde komen. Vanaf het noordelijk halfrond is hij dan kort zichtbaar, maar alleen met een telescoop. Het weer bewolkt en straks trekken stevige buien van zuidwest naar noordoost, mogelijk met hagel en onweer. Tussendoor ook af en toe zon, door 12 tot 16 graden. Morgen opnieuw regen en iets warmer en dan wordt het maximaal 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Oude Stad. Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.

0: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Bij een Oekraïense droneaanval in het zuiden van Rusland zijn 2 doden gevallen. 2 mensen raakten gewond doordat er granaatscherven in hun armen en benen kwamen. Een aantal voertuigen raakten beschadigd. Over de Oekraïense aanval is verder weinig bekendgemaakt. Oekraïne voerde dit weekend een van de zwaarste droneaanvallen uit op Rusland sinds de oorlog ruim 4 jaar geleden begon. Rusland zette vannacht ruim 500 drones in en 22 raketten. De meeste drones en 4 raketten zijn volgens Oekraïne neergehaald. Bij Cyprus zijn enkele schepen van een hulpvloot voor Gaza onderschept door Israël. Ook 6 Nederlandse activisten varen mee met de vloot. Het Israëlische leger onderschept geregeld bootjes van de flotilla in internationale wateren. De laatste keer was 2 weken geleden. In de haven van Rotterdam is het cruiseschip Hondius aangekomen. Aan boord van dat schip brak begin april het Hanta-virus uit. 3 mensen zijn hieraan overleden. De 27 opvarenden die nog op de Hondius zitten worden bij aankomst weer getest en daarna gaan ze in quarantaine. Het schip wordt daarna schoongemaakt en gedesinfecteerd. De supporters van FC Groningen zijn donderdag niet welkom in Volendam voor het duel in de play-offs om Conference League voetbal met Ajax. Dat heeft de lokale driehoek van Volendam besloten. FC Groningen noemt het besluit onaanvaardbaar en zegt zich te gaan beraden op vervolgstappen. De wedstrijd tussen Ajax en FC Groningen wordt donderdag in het stadion van FC Volendam gespeeld, omdat de Johan Cruijff Arena niet beschikbaar is vanwege concerten van zanger Harry Styles. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. Later in de middag felle buien met dan ook kans op onweer, hagel en harde wind. Het is maximaal 16 graden. Morgen is het in het noordoosten eerst zonnig, verder bewolkt en dan temperaturen tussen de 12 en 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Taalradio voor jong en oud. 106.2 FM.
3: In Gouda gebeurt het. Bij Gouwenstad hoor je het.
4: Gouwenstad.
5: I've been up.

Weekend Gouda. Elke zaterdagmorgen van 10 tot 11 op Gouwestad Radio. Het programma dat u informeert over initiatieven in en rondom onze mooie stad Gouda. Dit programma wordt herhaald. Kijk voor de tijden op onze website. En is ook op elk gewenst tijdstip terug te beluisteren via onder andere de website van Gouwestad.

0: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Twee advocaten willen Ridouan Taghi bijstaan in het hoge beroep van het Marengo-proces. Het zijn Aniek Slijters en Ronald van der Horst. Voorwaarde is wel dat ze genoeg tijd krijgen om het omvangrijke dossier te lezen. Dat zei advocaat Sjoerd van Bergen-Henegouwen op een tussentijdse zitting in de rechtbank op Schiphol. Van Bergen-Henegouwen staat Taghi eenmalig bij voor deze zitting, waarin werd gesproken over het gebrek aan advocaten. Taghi zit al meer dan een jaar zonder advocaat. De lichamen van vier nog vermiste Italiaanse duikers in de Malediven zijn gevonden. De lichamen werden gevonden door Finse duikers. Na dagen van slecht weer waren de omstandigheden vandaag goed. Donderdag kwamen vijf Italianen om toen ze grotten in gingen verkennen op zo'n 50 meter diepte. Een van de lichamen werd kort daarna gevonden. Tijdens de zoektocht kwam afgelopen weekend ook een duiker van het Maledivische leger om. Hij werd onwel tijdens de zoektocht en overleed later in het ziekenhuis. De Colombiaanse zangeres Shakira is vrijgesproken van belastingfraude. Volgens het Spaanse Hoge Rechtshof is er geen bewijs dat ze in 2011 de belasting heeft ontdoken. Ze had daarvoor een boete van 55 miljoen gekregen van de Spaanse Belastingdienst. De dienst moet haar dat bedrag en ook 5 miljoen aan rente daarover terugbetalen. De Internationale Turnbond laat Russische en Belarussische atleten weer toe bij wedstrijden. Daarmee volgt de bond de lijn die door het Paralympisch Comité, de Zwembond en de Worstelbond al is ingezet. Sporters uit Rusland en Belarus werden sinds de Russische invasie van Oekraïne 4 jaar geleden geweerd bij internationale sportwedstrijden. Topsporters uit die landen deden aan sommige evenementen wel mee, maar dan onder neutrale vlag. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. Later in de middag felle buien met een kans op onweer, hagel en harde wind. Het is maximaal 16 graden. Morgen is het in het noordoosten eerst zonnig, verder bewolkt en dan temperaturen tussen de 12 en 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Halberstad.
3: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.

Luister iedere dinsdag en vrijdag naar Listen to the Music. Muziek van vandaag en muziek uit het verleden. Van hits tot classics. Van vergeten platen tot muziek die je nog niet kent. Listen to the Music. Iedere dinsdag en vrijdagavond van 6 tot 7 op Gouwe Stad Radio.

Shake, het programma waar je radio harder voor zet. Presentatie en samenstelling Sjaak Zekeris. Iedere maandagavond tussen 8 en 9 uur. Shake.

sleight of hand and twist of fate on a bed of nails.

0: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Twee advocaten willen Ridouan Taghi bijstaan in het hoger beroep van het Marengo-proces. Dat zegt de advocaat die hem vandaag eenmalig bijstaat. Taghi zit al een jaar zonder advocaat. De twee die de zaak willen aannemen hebben wel als voorwaarde dat ze genoeg tijd krijgen om het omvangrijke dossier te lezen. In de Malediven zijn ook de lichamen van de laatste vermiste duikers gevonden. Vijf Italianen kwamen donderdag om het leven toen ze op 50 meter diepte grotten gingen verkennen. Eén werd kort daarna al gevonden. De andere vier zijn nu gevonden door Finse duikers. Een duiker van het Maledivische leger is bij de zoektocht ook omgekomen. De Colombiaanse zangeres Shakira is vrijgesproken van belastingfraude. Volgens het Spaanse Hoge Rechtshof is er geen bewijs dat ze in 2011 de belasting heeft ontdoken. Ze had daarvoor een boete van 55 miljoen gekregen van de Spaanse Belastingdienst. De dienst moet haar dat bedrag en ook 5 miljoen aan rente daarover terugbetalen. Na de Zwembond en de Worstelbond laat ook de Internationale Turnbond weer atleten toe uit Rusland en Belarus. Deze sporters worden geweerd bij wedstrijden sinds de Russische invasie van Oekraïne. Wel mogen Russische en Belarussische sporters soms meedoen aan evenementen onder neutrale vlag. De play-off-wedstrijd tussen Ajax en FC Groningen om Europees voetbal wordt donderdag gespeeld zonder fans uit Groningen. De wedstrijd is in Volendam vanwege de concerten van Harry Styles in de arena. De lokale driehoek heeft besloten dat de Groningen-fans niet welkom zijn. De club overweegt dat besluit aan te vechten. Het weer, stevige buien, mogelijk met onweer, tussendoor ook stapelwolken en zon. Het is hooguit 16 graden. Vanavond verdwijnen de buien en klaart het op. Vannacht in het noordoosten nevel of mist. Morgen eerst droog en vrij zonnig, maar later bewolkt en geregeld regen. En het wordt dan 14 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Halberstad.
3: Totaalradio voor jong en oud. 106.2 FM.

0: Darmstad Radio presenteert de Golden Oldies Revival. Zondagmiddag van 1 tot 2. Terug in de tijd met heerlijke, nostalgische, gouden ouwe.
1: Nostalgische, gouden ouwe.
0: Presentatie Tom Bos, Sjaak Zekeris en Paul Reinaerts.

0: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. De Belastingdienst verdenkt een groep Bulgaren van een miljoenenfraude. Ze zouden op grote schaal DigiD's hebben aangevraagd in Nederlandse gemeenten. Daarna werden belastingaangiftes ingevuld met niet bestaande aftrekposten of loonkosten. De Belastingdienst zou zo een bedrag van in totaal 6,7 miljoen euro hebben overgemaakt naar de fraudeurs. Volgens staatssecretaris Ehrenberg is daarvan nog ruim 2 miljoen terug te halen, omdat de Belastingdienst intussen rekeningen heeft geblokkeerd. 15 jaar geleden kwam ook al een grote fraude door Bulgaren aan het licht. Toen ging het om het onterecht innen van toeslagen. Het vakantiegeld voor gepensioneerden valt dit jaar hoger uit. Seniorenplatform AOW.nu berekende dat mensen met AOW dit jaar netto tot 20% meer vakantiegeld krijgen. Zo krijgen alleenstaande AOW'ers eind deze week 1174 euro vakantiegeld gestort, bijna 200 euro meer dan vorig jaar. Ook partners die beide AOW krijgen gaan erop vooruit. De stijging komt vooral doordat het minimumloon flink omhoog is gegaan. De AOW is eraan gekoppeld. Twee advocaten willen Ridouan Taghi bijstaan in het hoger beroep van het Marengo-proces. Dat zegt de advocaat die hem vandaag eenmalig bijstaat. Taghi zit al een jaar zonder advocaat. De twee die de zaak willen aannemen hebben wel als voorwaarde dat ze genoeg tijd krijgen om het omvangrijke dossier te lezen. De KNVB denkt dat er zo'n 5000 Oranje-fans in de stadion zitten tijdens de eerste wedstrijden van het WK volgende maand. Daarnaast verwacht de voetbalbond nog eens 5000 extra fans die meelopen in de zogenoemde fanwalk, de Oranje-mars die voor de wedstrijden wordt gelopen. De wedstrijden zijn in de VS, Canada en Mexico. Oranje trapt af in Dallas tegen Japan. Ook de andere poolwedstrijden zijn in de VS. Het weer, stevige buien, mogelijk met onweer, tussendoor ook stapelwolken en zon. Het is hooguit 16 graden. Vanavond verdwijnen de buien en klaart het op. Vannacht in het noordoosten, kans op mist. Morgen eerst droog en vrij zonnig. Later bewolkt en geregeld regen bij 14 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Kort file op de A20, Gouda, Hoek van Holland bij Nieuwekerk aan den IJssel. 3 kilometer en nog geen 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.

Why don't you get back into bed? Why don't you get back into bed?

0: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS-journaal. Het kabinet en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten hebben vanavond spoedoverleg over de onrust rond de opvang van asielzoekers. Onder meer in IJsselstein liepen betogingen tegen opvanglocaties uit de hand. Bij het overleg vanavond zijn premier Jette, asielminister Van den Brink, minister Heerma van Binnenlandse Zaken en minister Van Wil van Justitie en Veiligheid. De VNG riep vorige week op tot het spoedoverleg. De organisatie zegt dat democratisch genomen besluiten, zoals over de asielopvang, steeds vaker worden ondermijnd door intimidatie, bedreiging, geweld en ontregeling. Opnieuw wordt een groep Bulgaren verdacht van miljoenenfraude. Volgens de Belastingdienst zouden de Bulgaren DigiD's hebben aangevraagd om belastingaangiftes in te vullen met niet bestaande aftrekposten of loonkosten. 15 jaar geleden kwam grootschalige toeslagenfraude door een Bulgaarse bende aan het licht. AOW'ers krijgen dit jaar tot 20% meer vakantiegeld, heeft seniorenplatform AOW.nu berekend. Alleenstaanden krijgen eind deze week €1.174, bijna €200 meer. Ook mensen met een partner gaan erop vooruit. De stijging komt door de koppeling met het minimumloon. Als dat stijgt, stijgt ook de AOW. Feyenoord heeft de Belg Davy Rigaud aangesteld als nieuwe technisch directeur, melden verschillende media. De 38-jarige Rigaud komt over van Club Brugge, waar hij successen kende. Het tekent voor 3 jaar bij Feyenoord. Volgens het AD heeft Feyenoord ook een akkoord op hoofdlijnen met Robert Eenhoorn, die de nieuwe algemeen directeur moet worden. Het weer, stevige buien, mogelijk met onweer, tussendoor ook stapelwolken en zon. Het is hooguit 16 graden. Vanavond verdwijnen de buien en klaart het op. Vannacht in het noordoosten nevel of mist. Morgen eerst droog en vrij zonnig, maar later bewolkt en geregeld regen. En het wordt 14 tot 17 graden. Dit was het NOS-journaal.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A4 vanuit Amsterdam naar Rotterdam. 5 minuutjes vertraging bij Den Haag-Zuid. 10 minuutjes op de A12 vanuit Utrecht naar Den Haag bij Nieuwerbrug. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
2: Dit is Halberstad.
3: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.

0: Levi van Eck met het NOS-journaal. Op Schiphol staan vandaag lange rijen bij de controle van de handbagage. De chaos lijkt te maken te hebben met de nieuwe werkwijze voor de beveiligers. Schiphol werkt sinds vandaag met 3 beveiligingsbedrijven in plaats van 5. De nieuwe werkwijze is juist bedoeld om lange rijen te voorkomen. Maar volgens vakbond FNV hebben veel beveiligers zich ziek gemeld vanwege onduidelijkheden over roosters. Ook maken ze zich zorgen over een hoge werkdruk. Het kabinet en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten hebben vanavond spoedoverleg over de onrust rond opvang van asielzoekers en het geweld bij protesten rond AZC's. De VNG riep vorige week op tot zo'n overleg. Onder meer premier Jette en de ministers Van den Brink van Asiel en Migratie en Van Wil van Justitie en Veiligheid zijn daarbij aanwezig. Een vrouw van 30 uit Hoogvliet, Rotterdam, wordt verdacht van het stelen en doorverkopen van sieraden van patiënten. Begin vorige maand is ze opgepakt. De vrouw werkte de afgelopen jaren als uitzendkracht in de ouderenzorg in Rotterdam en omgeving en zou jarenlang patiënten bestolen hebben. Ze zou voor zeker 67.000 euro aan trouwringen, kettingen en zegelringen hebben verkocht bij goudinkopers. Hoewel de gestolen sieraden inmiddels omgesmolten zijn, roept de politie gedupeerden op om zich te melden. De YouTuber die roddelpraatpresentator Dennis Schouten beschoot met een paintballgeweer krijgt een gevangenisstraf van 33 dagen, waarvan 30 dagen voorwaardelijk. Hij is ook veroordeeld tot een taakstraf van 180 uur en hij moet een schadevergoeding van 3000 euro betalen. De 30-jarige man zegt dat hij met de aanval, die werd gefilmd, aandacht wilde genereren voor zijn YouTube-kanaal. Het weer. Eerst nog buien, maar vanavond klaart het op. Vannacht is het helder en koelt het af naar 4 tot 8 graden. Morgen begint droog en vrij zonnig. Later meer bewolking en dan valt er af en toe wat regen. Het wordt morgen een graad of 15. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Bij elkaar 65 kilometer file in onze regio. Het is nog niet heel erg druk. 10 minuten vertraging op de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag bij Leidschendam. 10 minuten op de A4 vanuit Amsterdam door naar Rotterdam bij Den Haag-Zuid. De kop van 10 kilometer langzaam rijdend verkeer vanaf knooppunt Hofvliet. 10 minuten vertraging op de A16 Rotterdam-Breda bij knooppunt Ridderkerk. 10 minuten extra heb je ook nodig op de A20 Hoek van Holland-Gouda bij Moordrecht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Taalradio voor jong en oud. 106.2 FM.

Luister iedere dinsdag en vrijdag naar Listen to the Music. Muziek van vandaag en muziek uit het verleden. Van hits tot classics. Van vergeten platen tot muziek die je nog niet kent. Listen to the Music. Iedere dinsdag en vrijdagavond van 6 tot 7 op

Weekend Gouda. Elke zaterdagmorgen van 10 tot 11 op Gouwestad Radio. Het programma dat u informeert over initiatieven in en rondom onze mooie stad Gouda. Dit programma wordt herhaald. Kijk voor de tijden op onze website. En is ook op elk gewenst tijdstip terug te beluisteren via onder andere de website van Gouwestad.

Gouwestad Radio presenteert de Golden Oldies Revival. Zondagmiddag van 1 tot 2. Terug in de tijd met heerlijke, nostalgische gouden ouwe. Nostalgische gouden ouwe. Presentatie Tom Bos, Sjaak Zekeris en Paul Reijersdam.

0: Levi van Eck met het NOS-journaal. Voetballers die vaak kopballen geven lopen een 2 tot 3 keer hoger risico op hersenziektes als Alzheimer. Dat blijkt uit een onderzoek van het Amsterdam UMC onder ruim 300 amateurvoetballers. Ze namen voor en na een wedstrijd bloed af. Daaruit bleek dat spelers die hadden gekopt een stofje in hun bloed hadden dat duidt op hersenschade. Het onderzoek werd betaald door de KNVB en vandaag gepubliceerd in een neurologisch vakblad. Op Schiphol staan lange rijen bij de controle van de handbagage. Dat lijkt te maken te hebben met de nieuwe werkwijze voor de beveiligers. Schiphol werkt sinds vandaag met 3 beveiligingsbedrijven in plaats van 5. Die nieuwe werkwijze is juist bedoeld om lange rijen te voorkomen. Maar volgens vakbond FNV hebben veel beveiligers zich ziek gemeld vanwege onduidelijkheden over roosters. Ook maken ze zich zorgen over een hoge werkdruk. De Betuwe-route is al sinds 11 uur vanmorgen dicht omdat klimaatactivisten zich hebben vastgeketend op het spoor. De demonstranten zitten ter hoogte van Elst tussen Nijmegen en Arnhem. Door de actie kunnen er geen goederentreinen over het spoor tussen de Rotterdamse haven en de Duitse grens rijden. Dagelijks gaan er zo'n 50 treinen over het spoor. Demonstranten van de actiegroep Geef Tegengas hebben vaker deze maand het spoor geblokkeerd. ProRail maakt zich daar zorgen over en zegt dat het spoor geen plek is voor demonstraties. In 2 supermarkten in Brabant is drugs gevonden in een partij fruit. Vanmiddag werd eerst een onbekende hoeveelheid drugs gevonden bij een winkel in Sint-Oederode. Korte tijd later gebeurde dat ook bij een winkel in Den Bosch. Het is niet bekend waar de drugs vandaan komen. Vanwege het onderzoek wil de politie verder niks zeggen. Het weer, eerst nog buien, maar vanavond klaart het op. Vannacht is het helder en koelt het af naar 4 tot 8 graden. Morgen begint droog en vrij zonnig, later meer bewolking en dan valt er af en toe wat regen. Het wordt morgen een graad of 15. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Aantal files neemt alweer af in onze regio. 60 kilometer file nog bij elkaar. 10 minuten vertraging op de A4 Amsterdam-Rotterdam bij Den Haag-Zuid. 10 minuten op de A12 Utrecht-Den Haag bij Harmelen. 10 minuten extra op de A20 vanuit Hoek van Holland naar Gouda bij Moordrecht. En ook 10 minuten vertraging op de A20 vanuit Gouda naar Hoek van Holland. Daar staat de file bij Maassluis en die is 5 kilometer. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
3: In Gouda gebeurt het. Bij Gouwe Stad hoor je het. Gouwe Stad.
4: Dit programma is eerder op Gouwe Stad Radio uitgezonden.
3: Dit is Gouwe Stad.
2: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
5: Dit is Radio Gemiva. Het geluid van de Gemiva SVG Groep. DJ Raymond, DJ Glenn, Radio Gemiva, overal online.

0: Dat was Gail. En A, B, C, D, E, F, U.
1: Jij dacht van, we beginnen eventjes met het alfabet. Voor mensen die het alfabet nog niet kennen.
0: Nou.
1: Maar welkom bij

0: Dat is een Classic Hits Live.
1: Ja.
0: En we hebben een leuke CD-artiest van de week deze week.
1: Ja, Janet Jackson.
0: Die dit weekend ook jarig is.
1: Oh.
0: Maar dat hoor je straks natuurlijk over een uurtje met de jarige artiesten. Maar we gaan nou vrolijk door met Please Me van Cardi B en Bruno Mars.

0: Please Me, Cardi B en Bruno Mars. In Classic Hits Live.
1: Ja. Zo hebben we Esther Phillips en What a Difference a Day Makes. En daarna Joyce, Federella, Irby en Mr. DJ.
0: Heb je het over mij, Mr. DJ?
1: Nee, over mij.
0: Nou ja, daar gaan we er lekker naar luisteren, toch? In Classic Hits.
1: Ja.

parents.

0: after this.
1: Dat was Joyce Ventura Irby, Mr. DJ uit 1989. En daarvoor Esther Phillips uit 1975. En What a Different a Day Makes.
2: En het is nou tijd voor...
3: De CD-artiest van de week.
1: Ja, dat zeg ik.
2: Inderdaad, en dat is Janet Jackson.
1: Ja, Janet Jackson groeide op in Gary, Indiana, midden in de Verenigde Staten, terwijl haar grote broers als de Jackson 5 de wereld veroverden. Droomde de kleine Janet eigenlijk maar één ding. Ze wilde eigenlijk paardrijinstructrice worden. Maar ja, haar achternaam Jackson verklapt het al in haar Jacksonbloed, in haar aderen, om zangeres te worden. Al op haar zevende stond ze op te schitteren in Las Vegas. En niet later werd ze een ster op tv. In series zoals Good Times. Maar echt beroemd werd Janet in 1986 in haar bekende liedjes What Have You Done For Me Lately en Together Again. Together Again, een energieboost om nu lekker naar te luisteren.
2: In Classic Hits live hier op vrijdag 15 mei. En daarna gaan we door met Showtime, Gary's Gang. Maar nu eerst...
1: 1987.
2: Maar nu eerst Together Again van Janet Jackson.

0: Alsjeblieft. Curry's Gang en Showtime uit 1987. En daarvoor de CD artiest van de week. Janet Jackson, Together Again.
1: Showtime is het zeker nu, want ik zag de coach Jaap de deur uitgaan. Dus het is helemaal showtime nu.
0: We gaan nu luisteren naar Tim. Die heeft even wat te vertellen.
1: Ja, inderdaad, want hij heeft de CD-artiest van de week. Ruud de Soleil van Wolter Kroes.
0: Nee, speciale nieuwe.
1: Ja, dat is een speciale nieuwe. Dat is Ruud de Soleil van Wolter Kroes. En daarna komt High Energy van Evelien Thomas.
2: De speciale nieuwe op Radio Genipa.

0: Evelyn Thomas en uit 1984 High Energy. En daarvoor hadden we de speciale nieuwe van Walter Kloes en Route du Soleil.
1: En nu is het weer tijd voor de tweede.
2: De CD-artiest van de week.
0: What Have You Done For Me Lately van Janet Jackson.
1: En daarna komt Chris Brown met het liedje Undecided.
0: I Decided uit 2019.

0: Chris Brown en Undecided. Komt voor al een liedje voor, komt voor mij in het.
1: Ja, dat melodietje is heel bekend van een andere plaat.
0: Ik weet niet welke het was, maar goed.
1: Nee.
0: Maar daarvoor hadden we dan de CD-artiest van de week. De tweede plaat van Janet Jackson. What Have You Done For Me Lately? Uit 1986.
1: En nou gaan we door naar 1980.
0: On the radio, here's Donna Summer.
1: En er hangt iets in de lucht volgens Sanne Hans. Er hangen engelen in de lucht. Angels in the Sky van Miss Montreal. Gaan we daarna draaien.
2: Wil je meer informatie over Radio Gemiva? Ga naar radiogemiva.nl.

0: Dat was een classic hits. Evelyn King en Out of Control uit 1985. En daarvoor hadden we Donna Summer en On the Radio van 1980. En nu hebben we...
1: De laatste plaat van dit uur.
0: Summer Woman van Alicia Keys.
1: Inderdaad. En zometeen hebben we ook natuurlijk in de smakelijke lunchbox de Super Woman, Marijke. Dus geniet zometeen met de smakelijke lunchbox met Marijke en Glenn. Dan gaan we nu eerst naar Alicia Keys luisteren.
2: Heb jij de Radio Gemiva app al? Download hem in de App Store.

0: Levi van Eck met het NOS-journaal. De twee vrouwen uit Stadskanaal die worden verdacht van ernstige kindermishandeling blijven langer vastzitten. Het gaat voorlopig om 3 dagen. Het OM beslist in die tijd of ze worden voorgeleid. De vrouwen zitten voorlopig nog in beperkingen, wat betekent dat ze alleen contact mogen hebben met hun advocaat. Amateurvoetballers die tijdens een wedstrijd een bal koppen hebben direct na de wedstrijd meer stoffen in hun bloed die kunnen wijzen op acute hersenschade. Dat blijkt uit onderzoek van het Amsterdam UMC.
1: Na 24 tot 48 uur waren deze veranderingen in het bloed niet meer zichtbaar. Dat die bloedwaarden weer normaliseren, betekent niet per se dat het onschuldig is. We denken dat we hier kijken naar een soort van stofwolken die vrijkomen bij schade. En als de stof blijft liggen of gaat liggen, betekent niet dat er geen schade meer is.
0: Over de gevolgen voor de langere termijn weten onderzoekers nog weinig. Op Schiphol staan lange rijen bij de controle van de handbagage. De luchthaven werkt sinds vandaag met 3 beveiligingsbedrijven in plaats van 5. Die nieuwe werkwijze is juist bedoeld om lange rijen te voorkomen. Maar volgens vakbond FNV hebben veel beveiligers zich ziek gemeld vanwege onduidelijkheden over roosters en zorgen over een hoge werkdruk.
2: We zijn al maanden bezig om de problemen aan te dragen en te signaleren voor zowel Schiphol als de beveiligingsbedrijven. En een heleboel beveiligers zijn van mening dat zowel de bedrijven als Schiphol niet adequaat met die signalen omgaan.
0: Schiphol adviseert om op tijd op de luchthaven te zijn. Een 30-jarige zorgmedewerkster uit Hoogvliet wordt verdacht van het jarenlang stelen en doorverkopen van sieraden van patiënten. De vrouw werkte de afgelopen jaren in de ouderenzorg in Rotterdam en omgeving. Ze zou voor zeker 67.000 euro aan sieraden hebben verkocht bij goudinkopers. Het weer: in de loop van de avond nemen de buien af. Morgen eerst droog en vrij zonnig. Later meer bewolking en af en toe wat regen. Het wordt morgen 14 tot 17 graden. Dit was het NOS-journaal.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag. 10 minuten vertraging bij Leidschendam. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Dit is Halve Stad. Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.

Juist, dat is hem helemaal. En we hoorden het al van de tijd, die is een uur verschoven. Want in plaats van de tune van Focus kregen we even de tune van Bluespaw. Maar dan moeten we toch nog even een uur wachten tot Marcel Vos in de studio aangekomen is. Maar ik kan ondertussen wel gewoon zeggen, goedenavond en hartelijk welkom bij het donderdagavondprogramma van Gouden Stad Radio. Met van 7 tot 8 uur Focus door Ton Dekker voor samenstelling en presentatie. En van 8 tot 9 uur Marcel Vos met Bluespaw. De techniek vanavond die wordt verzorgd door John Goedkoop. En we zijn vanavond met een heel speciaal project bezig. En dan volgende week gaat het gewoon verder. Want ik heb u al een paar keer verteld dat ik dus regelmatig muziek vanaf internet download. En er zit heel erg veel folkmuziek bij, maar ook andere soorten muziek. En een van die mensen die dus deze muziek uploadt naar Usenet, die vond het nou heel erg leuk om zijn persoonlijke voorkeur eens een keertje bij elkaar te rapen van een heleboel verschillende artiesten. Dat waren, in totaal zijn dat 42 nummers geworden. Die heeft hij verdeeld over 2 cd's. En die cd, die dubbel cd, noemt hij 42 Folk and Other Beautiful Songs. En

gespeeld heeft. En als u niet weet wie Richie Blackmore is, is de oprichter van Deep Purple en Rainbow. Blackmore's Rainbow. En het nummer was getiteld Home Again. We komen iemand tegen die een nummer gaat doen. Dat is niet hetgene wat in Nederland bekend is gemaakt door de zangeres van zonder naam. Niet van, maar zonder naam. Want dit nummer is in ieder geval getiteld Mexico en is duidelijk gemaakt door iemand die bekend is geworden in de Verenigde Staten, maar ook in Nederland een hele grote aanhang heeft, James Taylor.

Is de achtereenvolgers kunnen luisteren naar Mexico van James Taylor, de man die ooit nog is getrouwd geweest met Carly Simon, zangeres die Your Sovain bekendgemaakt heeft. En volgens mij sloeg dat op James Taylor, Your Sovain, je bent zo ijdel. Daarna hoorde u Four Strong Winds van Neil Young, de man die dus solo heel erg veel muziek gemaakt heeft, maar ook samen met Crosby, Stills, Nash en was hij dus en Young. Dat komt dus duidelijk ook naar voren toe. Heel herkenbare stemgeluid. Beetje nasaal, zoals ik zelf ook af en toe klink. We gaan weer een blokje van twee draaien. En dat wordt achter elkaar de Nitty Gritty Dirt Band. Een band die dus opgericht is in California in de 60e jaren. Wat ik begrepen heb van internet is dat ze nog steeds optreden. Ze doen een nummer van Mr. Bob Dylan, Mr. Bojangles. En na de Nitty Gritty Dirt Band, afgekort de Dirt Band, komen we naar Peter Yarrow. En Peter Yarrow die leeft helaas niet meer, maar heeft jaren deel uitgemaakt van het trio Peter, Paul en Mary, en die doen het nummer Weave Me the Sunshine.

de nitty-gritty dirtband met Mr. Bojangles en Peter Yarrow, die ons helaas vorig jaar januari ontvallen is, met Weave Me the Sunshine, lekker vrolijk nummer. En hij was natuurlijk onderdeel van Peter, Paul en Mary, zoals al genoemd. Iemand, twee personen die dus ook wat betekend hebben, vooral die Peter, in die periode dat Peter, Paul en Mary belangrijk waren. De eerste, dat is Joan Baez. En van haar heb ik niet The Night They Drove Old Dixie Down, maar Love is Just a Four-Letter Word. En daar hoef je vaak helemaal niet zo gek voor te zoeken. Tweede, dat is eigenlijk een nazaat van iemand uit die periode. Degene die uit die periode komt, is Woody Guthrie. Maar zijn zoon Arlo, die heeft ook behoorlijk aan de weg getimmerd met hele mooie muziek. Een nummer dat kwam me heel erg bekend voor toen ik in de Verenigde Staten op vakantie was. En met een stoomtrein een ritje maakte tussen de plaatsen Alamosa en La Veta. Want een van de wagons van die trein die was genoemd The City of New Orleans. En dat is ook de titel van dit nummer.

Joan Baez met Love is Just a Four Letter Word. En daarna Arlo Guthrie, The City of New Orleans. We gaan door met iemand die dus zijn sporen verdiend heeft in Nederland met het nummer Morning Has Broken. Een nummer van hem wat gecoverd is door Boyzone, Father and Son. En natuurlijk over iemand die zijn naam in de loop van de tijden veranderd heeft naar het Arabisch Youssef en dan nog wat. Maar zijn eigenlijke naam is gewoon Cat Stevens. Van hem draaien we Lady Darbanville. En daarna komt de Bos aan het woord, Bruce Springsteen met Hello Sunshine.

Achter elkaar hoorde u Cat Stevens met Lady Darbonville en The Boss Bruce Springsteen met Hello Sunshine. Ik had niet gedacht dat Bruce Springsteen ook dit soort nummers kon maken, maar uiteindelijk wel gelukt. En ik denk dat ik nu voor vanavond de technicus John Goedkoop een heel erg groot plezier doe. Want in deze lijst is ook opgenomen een nummer wat bij hem heel erg favoriet is. Billy Joel, en daar kan je natuurlijk eigenlijk maar één nummer van deze man draaien, dat is de Pianoman. En na Billy Joel, zangeres Anne Murray met Snowbird, waarschijnlijk wel bekend ook.

Billy Joel met The Piano Man en direct erachteraan en Murray met Snowbird. Wel, deze laatste ik misschien toch eerder zou plaatsen bij de arbeidsvitamine dan bij een folkprogramma. Maar goed, er stond er nog eenmaal bij en ik vind het op zich eigenlijk wel een aardig nummer. De laatste twee tracks voor vanavond, dat is er eentje van de oprichter van de Fairport Convention, Ian Matthews. En die heeft een band gehad, die noemde zich Matthews Southern Comfort. En Ian Matthews heeft trouwens een tijdje in Zuid-Limburg gewoond. Ze hebben een hit gehad in Nederland met een nummer van de Canadese singer-songwriter Joni Mitchell. Het nummer is getiteld Woodstock en is geschreven naar aanleiding van dat fantastische concert wat er geweest is. En we sluiten af met de mama's en de papa's met hun bekendste hit California Dreaming.

0: Levi van Eck met het NOS-journaal. Voetballers die vaak een kopbal geven, hebben direct na een wedstrijd meer stoffen in hun bloed die betrokken zijn bij hersenschade. Hoe vaker een speler kopt en hoe harder de klap op het hoofd, hoe groter dat effect is, blijkt uit onderzoek van het Amsterdam UMC. Voor het onderzoek werd voor en na een wedstrijd bloed afgenomen bij ruim 300 amateurspelers. Eerder bleek al dat koppen het risico op hersenziektes als Alzheimer verhoogt. De Nederlandse Gezondheidsraad adviseerde vorig jaar om koppen in het voetbal zoveel mogelijk te beperken. De twee vrouwen uit Stadskanaal die worden verdacht van ernstige kindermishandeling blijven langer vastzitten. Het gaat voorlopig om 3 dagen. Het OM beslist in die tijd of ze worden voorgeleid. De vrouwen zitten voorlopig nog in beperkingen, wat betekent dat ze alleen contact mogen hebben met hun advocaat. Klimaatactivisten blokkeren sinds 11 uur een deel van de Betuwe-route. Daardoor kunnen er geen goederentreinen rijden over het spoor tussen de Rotterdamse haven en de Duitse grens. De activisten hebben zich vastgeketend bij Elst tussen Nijmegen en Arnhem. ProRail maakt zich zorgen over dit soort demonstraties en zegt dat het spoor daar niet voor bedoeld is. De zanger en medeoprichter van Dr. Hook en The Medicine Show is zaterdag overleden. Dennis Le Corriere had in de jaren 70 en 80 grote hits met de band, zoals Baby Makes Her Blue Jeans Talk, Sharing the Night Together en Sylvia's Mother.
1: Sylvia's mother says, Sylvia's packing, she's gone be leaving today.
0: Dennis Le Corriere is overleden aan de gevolgen van een nierziekte. Hij was 76. Het weer in de loop van de avond nemen de buien af. Vannacht is het helder en koelt het af naar 4 tot 8 graden. Morgen eerst droog en vrij zonnig. Later meer bewolking en af en toe wat regen. Het wordt dan 14 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Dit is Halve Stad.
4: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.

Shake, het programma waar je radio harder voor zet. Presentatie en samenstelling Sjaak Zekeris. Iedere maandagavond tussen 8 en 9 uur.

0: Iedere maandagavond tussen 8 en 9 is het weer tijd voor Shake met Sjaak Zekeris. Een programma met een shake, een mix aan stijlen zoals pop, rhythm and blues, west coast pop, Americana, singer-songwriter muziek, soul, funk, gospel en alles wat er tussenin zit. Verpakt in veel nieuwe tracks, oude tracks en de vaste onderdelen zoals de cover, de spotlight en alweer de LP.
1: En in 1973 nam Paul McCartney, James Paul McCartney, zoals hij volledig heet, een prachtige televisiespecial op die ook in Nederland werd uitgezonden. En de reacties op het programma waren wisselend. De McCartney's dansend en grappend en vooral swingend. En de opnames die bleven jaren in de kast, de audio-opnames. En die waren eigenlijk best goed. Die zijn opgepoetst, luisteraars. En die zijn net zijn die uitgekomen onder de titel One Hand Clapping. 4 dagen lang speelden ze voor de camera dus nummers live in de Abbey Road in de Beatles Studios. En ondanks het succes dat hij inmiddels genoot van het album Band on the Run, werd de special nooit uitgezonden. En de geluidsopnames belanden dus op de plank, wat ik net zei. Maar nu dus zijn ze er. Een prachtig, prachtig album. En ik zou zeggen een aanrader, dus net uit Paul McCartney en zijn Wings. One Hand Clapping, zo heet het album. En je hoorde dus ja, een van mijn favorieten, High, High, High. Opgenomen, deze dus, in 1973. En we gaan lekker door, luisteraars, met prachtige, lekkere muziek. En ja, ik heb er vandaag wat mooi uitgekozen. Ik heb mijn best gedaan, zoals altijd. Achter de knoppen zit Patrick Gibbon. En hij is ook weer blij. We gaan verder met Santana. En dit is uit 1978, een Buddy Holly song, maar hij swingt wel. Well, right.

0: Ja, dat was die Brian Dunn. En Brian Dunn, ja, die is ontdekt door Danny Vera. Tenminste, hij was er al natuurlijk, die Brian Dunn. Maar Danny Vera, die introduceerde hem hier in Nederland. En die zei, ik heb toch zo'n prachtig, prachtig nummer uit. Het is waar, een nieuw tattoo. Ik heb hem hier al vaker gedraaid in Shake. Het nummer is nu alweer een paar jaar oud. Maar ja, ik blijf het een juweeltje vinden, zoals ze zo mooi zeggen. En ja, die Brian Dunn, ik hoop dat hij weer andere goede muziek maakt. Want wat een prachtplaat is dit. New Tattoo. Onthoud die naam, Brian Dunn. En we gaan naar de spotlight, luisteraars. Want ja, we hebben weer een artiest gekozen, of een groep gekozen, voor de spotlight. Voor twee nummers.
1: In de spotlight.
0: Ja, vandaag pakte ik de plaat uit de kast, de Final Cut. En die is van Pink Floyd uit 1983. En dat is eigenlijk een album wat ik niet zo vaak draai van Pink Floyd. Pink Floyd heeft natuurlijk prachtige albums gemaakt. Ja, iedereen kent natuurlijk een heleboel albums van Pink Floyd. Wish You Were Here, Dark Side of the Moon, de twee allerbekendste. Maar we hebben natuurlijk ook nog Middle en we hebben natuurlijk nog veel meer. Dit is de Final Cut, een wat later album, toen Pink Floyd eigenlijk al op springen stond. Bijna geheel geschreven door Roger Waters, dit album. Maar ze doen allemaal nog mee, alle leden van Pink Floyd. Het zou mooi zijn als we toch nog een keertje bij elkaar zouden komen. We gaan twee nummers laten horen. Het album gaat eigenlijk over de vader van Roger Waters. En ja, eigenlijk wat hij meemaakte in de Tweede Wereldoorlog, wat daar de gevolgen van waren. Ja, vooral psychisch. We gaan luisteren naar de Post-War Dream, met het eerste nummer. En daarna naar de Final Cut, titelnummer zelf. Pink Floyd in de spotlight. Shake.

Ja, prachtig. Pink Floyd. Dat is toch weer fijn om weer eens te horen. Deze groep luisteraars, dat hebben ze mooie dingen gemaakt. Dat kunnen we toch wel zeggen. En dan ook jaar in, jaar uit. Dat is toch wel gedurende, nou, we kunnen gewoon zeggen een jaar of, ja, een jaartje of 40, 50. The Wall is natuurlijk ook nog een album wat ik moet noemen. Dan gaan we naar nog zo'n groep. Die hebben wat minder lang zijn ze aan het roeren geweest, maar hebben ook prachtige platen gemaakt. Moet ik zeggen. We hebben het over Walter Becker en Donald Fagen. En dan weten mensen wel over welke band het hier gaat. En de band was actief van 1970 tot en met 81. En daarna gingen ze nog eventjes solo. Fagen had het meeste succes, moet ik zeggen. Becker die ging eigenlijk niet zo solo, want die deed meer mee met anderen. De groepsnaam brengt altijd wel lachen. Steely Dan, want daar hebben we het over. Ontleed aan een gigantische dildo uit het boek van Naked Lunch van William S. Burroughs. Ja, je zal maar een groepsnaam hebben. En ja, dat gaat over een enorme dildo. Je moet maar lef hebben. Goed, Steely Dan. Becker en Fagen kenden elkaar al vanaf 1967. Wij gaan een nummer draaien van het album Gaucho uit 80. Ja, en het lied Babylon Sisters, het nummer gaan we luisteren. Dat gaat over decadentie. En dat hoor je ook wel. Het is, ja, waar gaat het over? Het is spannend vanaf de eerste tel. Dat is, er zit een beetje reggae in. Een beetje blues zit erin. En ja, Babylon Sisters, het personage in Babylon Sisters, houdt zichzelf, willen ze weten, voor de gek. Tell me, I'm not the only one. En kijkt vanuit een pijloze hoogte op zichzelf neer. Hij gaat nog een beetje uit met dames. En dan hoopt hij, ja, dat ze nog een beetje gek zijn op hem. Maar hij is eigenlijk, is hij een beetje uit de mode, is hij een beetje te oud. En hij hoopt alle romantische clichés, hoopt hij nog een beetje mee te maken. Maar het lukt hem net niet. Daar gaat Babylon Sisters over van Steely Dan, luisteraars. Maar het gaat om de muziek, luister maar. Fluid jazz pop noem je het. Steely Dan.

luisteraars. Lekker om eens te horen. Ja, je hoort die Californië. Ja, dat zeggen ze bij deze plaat. Californische zon. Die hoor je uit de plaat met de wind. Met de wind er tussendoor. Ja, gaaf toch. Steely Dan. En we gaan nu naar een plaat. Ja, die hoor ik eigenlijk op de radio. En ik denk, goh, mooi nummer. Ik heb eigenlijk nog nooit gehoord. Ik kende wel de zanger. John Prine. Want John Prine, die maakte bijvoorbeeld ook Angel from Montgomery. En het werd opgenomen door Bonnie Raitt. Dit nummer maakt hij op zijn 25e. Staat op hetzelfde nummer, op hetzelfde album als Angel from Montgomery. Dat hij al in 1971 maakte. Toen was hij 26, moet je nagaan. Hij is er nu al niet meer. Dat is ook jammer. Maar ja, dit is een prachtig nummer, vind ik. Het gaat over kinderen die het huis uitgaan en hoe je je dan voelt zo alleen in huis zo. En ja, dat is eigenlijk prachtig. Dat bezingt hij in een schitterend nummer. Het gaat om de muziek natuurlijk ook, om de tekst, maar ook om dat nummer. Wat een goed nummer is dit, hè. 1971, Hello in There, John Prine.

0: Je luistert nu naar Shake.
1: De volgende zanger werd geboren in Cleveland, waar zijn vader een kleine apotheek runde. En toen de man 2 jaar oud was, stierf zijn moeder. Zijn vader trouwde nadien opnieuw. En toen hij 12 was, stierf ook zijn vader. Dus die man heeft al wat meegemaakt waar we het over hebben. Hij verwerkte veel van zijn jeugdervaringen in zijn nummers. Hij studeerde aan de Beechwood High School. En hij nam in 1987 2 nummers op. En daarna ging het een beetje lopen met hem. Want in 1991, bracht hij zijn eerste album uit. En daarbij kwam zijn prachtige eerste single. En die kennen we, Walking in Memphis, uit. Dit lied werd wereldwijd een hit en maakte bij hem een groot publiek, bekend. Hij kreeg daar een Grammy voor, luisteraars. En hij ging samenwerken met Jackson Browne en ook met Crosby, Nash, die op dit nummer bijvoorbeeld meedoen wat we gaan horen. Ik heb het over Mark Cohn en van zijn album The Rainy Season. 2 jaar later, in 1993, gaan we luisteren naar het prachtige Seas Becoming Gold.
0: Iedere maandagavond

0: Ja, dat is die luisteraars Mark Cohn. En we gaan langzamerhand zachtjes glijden naar de live tune luisteraars. Want we hebben weer een live plaat uitge...
1: Tijd voor de live track.
0: Ja, alle luisteraars weten natuurlijk, die ook naar de Golden Oldies Revival luisteren, dat ik een behoorlijke fan ben, liefhebber ben van de Beach Boys muziek, dus ook van de muziek van Brian Wilson. Ik zag hem pas in een filmpje en daar schrok ik van zitten, totaal apathisch. Zijn laatste optreden heb ik gezien, 4 jaar geleden, mocht ik hem nog zien in Carré in Amsterdam. Toen was hij, nou ja, daar kon hij nog net meedoen, kun je zeggen. Toen was hij er nog wel, toen zong hij nog wel. Want het is een man natuurlijk die al die nummers, die schitterende nummers geschreven heeft. Maar nu zat hij apathisch. Alles ging echt langzaam heen. En ja, hij lijdt aan dementie, de man. Ik denk dat hij al behoorlijk ver heen is. En men vierde zijn verjaardag met optredens die ook helemaal langzaam heen gingen. Dat kon je gewoon zien. Het was treurig om te zien. Daar ben je niet vrolijk van. Goed, dat even terzijde. Maar ja, dit is een nummer. Toen hij nog wel kon, in 2015. We gaan luisteren naar het prachtige, ook door hem geschreven, Love and Mercy. Brian Wilson van de Beach Boys. Live.

0: Ja, luister, we gaan lekker door naar de LP, want die ligt al klaar op de draaitafel.
1: Luister je mee, want dit is Shakes OW de LP.
0: Ja, er is onder de naald geblazen door Patrick net, dus de LP ligt er weer mooi bij. Dus dat gaan we horen. Uit 1978 gaan we luisteren naar een album, Comes the Time, van Neil Young. Het is een van mijn favoriete albums van Neil Young. Hij heeft er vele gemaakt. Ja, Neil Young is ook een van mijn favoriete artiesten. Ook dat weet hij heel lang. Al als Shake-luisteraars. Dit is een, ik ga dat nummer toch nog eens draaien. Peace of Mind. Het is eigenlijk een vervolg op de country en folk rock sound die je ook hoorde op Harvest, wat hij maakte. En later natuurlijk Harvest Moon, wat hierna kwam. Maar goed, Peace of Mind, Neil Young, van LP uit 1978, met Nicolette Larsen.

0: Neil Young met Nicolette Larsen. Ja, ook zij is niet meer. Helaas, ja, dat kan zomaar gebeuren, luisteraars. En ja, en zo kunnen wij mooi switchen van het ene naar het andere genre. Want het volgende is eigenlijk ja, een kruisje tussen hip-hop en een prachtige Nederlandse ballad. En dat werd opgenomen door Henky. Dat is zijn artiestennaam. En ja, ik ken hem onder de naam Henk. En hij heeft bij mij in de klas gezeten. En het leuke is, hij heeft hier... Ik heb een les gegeven, bedoel ik daarmee. Ik heb hem hier nog eens een keer in de studio gehad. Omdat hij zoveel belangstelling had toen voor radio. Toen is hij nog een keertje mee geweest. Toen ik Shake of Music maakte ik toen. Heeft hij hier in de studio gezeten. En toen had hij zijn favoriete plaatjes bij zich. En dat vond hij allemaal prachtig. En heeft hij hier nog gezeten. Hartstikke leuke vent. En ja, ik vind het leuk. Ik ben ook een beetje trots op hem. Dat hij nu goede muziek maakt. Want hij heeft alweer een nieuwe na deze. Maar dit vond ik het toepasselijke. Met Steven Bouwman van Q Music maakte hij het prachtige nummer Te Goed in Afscheid Nemen. En daar gaan we eerst eens naar luisteren. En daar houden we nog wat over voor ons outro. Nou Henk, jouw laatste single gaan we volgende week draaien, dat beloof ik. Maar eerst dus deze. Henkie en Steven Bouwman met Te Goed in Afscheid Nemen.
1: Ik kan niet met en ik kan niet zonder je. Maar ik zeg je eerlijk, ik bewonder je. Ja. Yeah. Je vraagt me, wil je praten? Maar heb alles al gezegd. Om je los te kunnen laten, druk ik alles even weg. Was dit een kans of een les? Deed voor alles zo mijn best. Zocht de fouten in mezelf, lig maar wakker in mijn bed. Het is te laat, nu deed wel boos, maar ik ben het niet. Het was niet ik en ik hoop dat je dat zelf ziet. Het ligt aan beide, is wat ik zei, maar begrijp me goed. Het lag aan jou, moet je nagaan hoeveel pijn het doet. Het voelde beide goed, al was ik met of was ik zonder. Ondanks alle pijn ben je bijzonder, je hebt al zoveel meegemaakt. Het medelijden heb ik om de feiten heen gedraaid. En ja, dat spijt me, lady begrijp me. Ik zal er zijn, oké, okay? Maar eerst heb ik echt even nodig voor die pijn, oké. Okay? Het is niet fijn, maar ey, denk nou eens eerst aan je.

0: Ja, luisteraars, dat was het weer. Ik bedank aan de overkant voor de techniek, Patrick Gippon. Volgende week is hij er weer. Trouwens, gezellig zijn wij er weer. En dan hebben we weer een shake. En ik zou zeggen, maak wat van. Take care. En we gaan eruit met natuurlijk altijd outro van Tripzitter. En ja, dat blijft ook altijd een mooie plaat, toch?
1: Luister je mee?

0: can't get you off my brain. More than 24 hours. Levi van Eck met het NOS-journaal. Alle actievoerders die zich hadden vastgeketend aan het spoor van de Betuwelijn zijn door de politie verwijderd. De actie van de protestbeweging Geef Tegengas begon vanmorgen. Door de actie lag het treinverkeer op het traject grotendeels stil. Pas sinds een uur of zes is het treinverkeer volledig hervat. Het luchtalarm verdwijnt definitief. Het kabinet zegt dat er geen geld is voor een nieuw innovatief sirenenetwerk dat iedereen kan waarschuwen bij crisis en rampen. Volgens minister Van Wil van Justitie en Veiligheid is NL Alert via de mobiele telefoon veel effectiever om burgers te waarschuwen. Vanaf 2028 stopt ook het maandelijks testen van het luchtalarm. In het Catshuis in Den Haag is op dit moment een overleg bezig tussen het kabinet en de gemeente. De gemeente hadden om dat overleg gevraagd na alle protesten en al het geweld rondom de opvang van asielzoekers. De gemeenten vinden dat ze niet genoeg steun krijgen vanuit Den Haag, zegt verslaggever Eva Wiesing.
1: Zij zeggen, wij voeren gewoon de wet uit die hier in Den Haag gemaakt is. En als politici dan zeggen van het geweld, dat veroordelen we, maar in één zin tegelijkertijd ook hun zorg uitspreken en hun begrip uitspreken voor bezorgde burgers, dan vinden ze dat ze voor de bus worden gegooid.
0: Onder meer premier Jette en de ministers Van den Brink van Asiel en Van Wil van Justitie en Veiligheid zijn bij het overleg aanwezig. Elon Musk verliest de rechtszaak tegen OpenAI en topman Sam Altman. Volgens de jury heeft hij te lang gewacht met een zaak aanspannen. Musk stak miljoenen in het bedrijf achter ChatGPT, maar vertrok in 2018. Daarna werd het een commerciële onderneming, terwijl Musk wilde dat het een onderneming zonder winstoogmerk zou blijven. Het weer. Vannacht is het helder en koelt het af naar 4 tot 8 graden. Morgen eerst droog en vrij zonnig. Later meer bewolking en af en toe wat regen. Het wordt dan 14 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Dit is Halve Stad.
4: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2.

Een zeer goede avond, luisteraars. Hartelijk welkom bij Blues Power, het bluesprogramma van Gouwe Stad Radio. Mijn naam is Marcel Ofros en John Goedkoop doet de techniek vanavond. We hebben vanavond in Blues Power de nieuwe series van Mark Broussard, Mike Zito en Duffy Bishop. We hebben Me and My Chauffeur als klassieker vanavond. Freddie King in de Basis Blues collectie. En een mini-special over Walter Trout. Maar eerst, wie vertrouwt u nog in deze tijd van misleidende propaganda, fake news en AI-gegenereerde identiteitsfraude?

De koning van de Chicago Blues, Muddy Waters, Who Do You Trust, komt van het album I'm Ready uit 1978, toen het leven nog veel simpeler was. De eerste nieuwe cd is van de 44-jarige singer-songwriter Mark Broussard uit Louisiana. Tot nu toe vooral bekend om zijn Bayou Soul en het nummer Come In From The Cold. Onder productie van Joe Bonamassa en Josh Schmidt is zijn nieuwe album Chance Worth Taking overwegend blues met natuurlijk wel soul-invloeden. I'm Going Home.

Ja, de prachtige slidegitaar van Robert Nighthawk. Muddy Waters en Earl Hooker waren fans van hem. En deze klassieke The Moon Is Rising is uit 1952. De tweede nieuwe cd is van de 55-jarige Amerikaanse bluesrocker Mike Zito. Een druk baasje, want hij maakte ook deel uit van twee andere bands, de Royal Southern Brotherhood en The Wheel. En met die bands maakte hij in totaal 7 albums. Zijn nieuwe soloalbum heet Outside of the East Side en is alweer zijn 21ste onder zijn eigen naam. Don't Take Advantage of Me kennen we ook van Lonnie Books en Johnny Winter. Maar dit is de versie van Mike Zito.

Ja, the one and only J.J. Cale, altijd lekker. Call Me The Breeze uit 1972, geschreven door Cale zelf. Maar de hitversie was van Lynyrd Skynyrd in 1974. De mini-special van vanavond gaat over de Amerikaanse bluesrockgitarist Walter Trout. Hij speelde onder andere 5 jaar in Kenneth Heat en 5 jaar in de Bluesbreakers van John Mayle. In 1989 nam hij zijn eerste album op. En inmiddels staat de teller van deze 75-jarige oude veteraan uit de Verenigde Staten op 27. 3 nummers staan voor u klaar. Walter Trout met One Way Street van het album Positively Built Street uit 1997. We hebben Walter Trout met Joe Bonamassa in Clouds of Rain van het album Full Circle uit 2006. En we sluiten af met Walter Trout met Kenny Wayne Shepherd. Gonna Hurt Like Hell uit het album We're All In This Together.

Ja, twee bluesrock gitaristen voor de prijs van één. Walter Trout en Kenny Wayne Shepherd. De klassieker van vanavond is van Memphis Minnie. Geboren als Lizzie Douglas in, jawel, juni 1897. In de jaren 30, 40 en 50 van de vorige eeuw nam ze tientallen nummers op. Vaak met haar toenmalige echtgenoot. Daar had ze een stuk of drie, vier van. En daar zitten minstens drie erkende klassiekers bij. Waaronder Me and My Chauffeur uit 1941. Dit nummer werd bijvoorbeeld opgenomen door Big Mama Thornton, Chuck Berry, The Jefferson Airplane, Lucinda Williams, Maria Muldaur en Sue Foley.

Memphis Minnie, je hoort er niet iedere dag op de radio. De laatste nieuwe cd is van zangeres, actrice en kostuumontwerper Duffy Bishop. Geboren in Californië, maar ze woonde geruime tijd in Portland en later ook in Florida. In 1991 ging ze als Janis Joplin stand-in mee met Big Brother and the Holding Company, de oorspronkelijke band van Janis Joplin, op tournee naar Japan. I'm Gonna Do What I Want is haar 8e album. Met haar doorleefde stem doet ze niet moeilijk over de leeftijd van haar huidige vriend, getuige het nummer 69 years old.

Ja, de Bishop met een redelijk expliciete tekst zou ik kunnen zeggen. In de Basis Blues collectie vanavond wederom Freddie King, geboren in Texas, maar groot geworden in de Chicago Blues. In iedere blues collectie horen eigenlijk 3 cd's van Freddie King thuis. 1 met zijn Federal werk uit begin jaren 60. 1 met zijn Shelter albums uit begin jaren 70 met Leon Russell. En 1 van zijn RSO albums, bijvoorbeeld het album Burglar uit 1974.

My whole world's gonna be all right. De uitstekende Amerikaanse bluesband, de Altered Five bluesband, A Lot of Love Left in Me. En dat komt van het album Hammer and Chisel, dat begin dit jaar verscheen, in 2026 dus. We gaan er zo uit met de frontman van de Fabulous Thunderbirds, Kim Wilson, met Gotta Have a Horse. Hij zit duidelijk op een paard verlegen. Dus het is tijd om af te sluiten. U bedankt voor het luisteren. En John Goedkoop, bedankt voor de techniek. En graag tot volgende week. Dan zijn we er weer.

0: Levi van Eck met het NOS-journaal. Er komen vanuit het kabinet een speciale organisatie om gemeenten te ondersteunen bij het realiseren van asielopvang. Dat heeft premier Jette gezegd na het overleg tussen het kabinet en gemeenten over de spanningen rond de asielopvang. Jette zei dat het kabinet eraan werkt om de instroom omlaag te krijgen en dat er op alle plekken in Nederland asielopvang moet worden gerealiseerd. En dat het kabinet gemeenten daarbij gaat helpen.
1: Een aantal gemeenten heeft op dit moment die capaciteiten onvoldoende. En daarom komt er een apart vliegend team met een aantal experts die gemeenten hier extra bij kan ondersteunen. Zodat we overal in het land dit op een goede manier kunnen aanpakken. En we kijken ernaar uit om de komende weken dit verder met elkaar uit te werken.
0: Het luchtalarm verdwijnt definitief. Het kabinet zegt dat er geen geld is voor een nieuw innovatief sirenenetwerk dat iedereen kan waarschuwen bij crisis en rampen. Volgens minister Van Wil van Justitie en Veiligheid is NL Alert via de mobiele telefoon veel effectiever om burgers te waarschuwen. Vanaf 2028 stopt ook het maandelijks testen van het luchtalarm. De actie op het spoor van de Betuwelijn is voorbij. De actievoerders die zich hadden vastgeketend zijn door de politie verwijderd. De actie van de protestbeweging Geef Tegengas begon vanmorgen bij Elst tussen Nijmegen en Arnhem. Een groot deel van de dag lag het goederenvervoer op het traject stil. Elon Musk verliest de rechtszaak tegen OpenAI en topman Sam Altman. Volgens de jury heeft Musk te lang gewacht met een zaak aanspannen. Musk stak miljoenen in het bedrijf achter ChatGPT, maar vertrok in 2018. Daarna werd het een commerciële onderneming, terwijl Musk wilde dat het een onderneming zonder winstoogmerk zou blijven. De advocaat van OpenAI noemt de rechtszaak een hypocriete poging om een concurrent te saboteren.
2: This lawsuit was a hypocritical attempt to sabotage a competitor and to overcome a long history of very bad predictions about what OpenAI has been and will become.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Dit is
5: Taalradio voor jong en oud. 106.2 FM.
6: In Gouda gebeurt het. Bij Gouwenstad hoor je het.
7: Gouwenstad.
8: Dit programma is eerder op Gouwenstad Radio uitgezonden.

Ja, de gemiddelde jazzmuzikant is in alles kunnen, hè. Zo simpel ligt dat. Deze man denk ik de afgelopen jaren ook best wel veel muziek gedraaid. Ja, de Italiaanse pianist, componist, bandleider Stefano Bolani. Nou, die brengt in eigen land, nou ja, dus Europees, toch altijd wel een plaat of twee uit per jaar. Nou, dit is de eerste, denk ik dan, van het loodje. Muziek bij een soundtrack die hij gecomponeerd heeft voor de Italiaanse film Il Dio dell'Amore. En als ik dan de thema song hoor, ja, dan vermoed ik altijd zo'n familiefilm met inderdaad een liefdesgeschiedenis erin. Maar ja, misschien komt dat ook wel vanwege de titel Amore. We gaan weer alle kanten uit in deze nieuwe uitzending van Come Sunday. Ik dacht dat ik ongeveer al mijn platen van David Murray wel gedraaid had. Maar nee hoor, ik heb een aantal zakjes met LP's die nog nooit de naald gehaald hebben. En daar zat er nog eentje in. Jawel, David Murray Chamber Jazz Quartet. The People's Choice featuring Hugh Reagan. Plaat uit 1988 met... Ja, natuurlijk David Murray zelf als de tenorsaxofonist en de basklarinetist. Hugh Reagan, die als special artist wordt aangevoerd. De trompetist en flugelhoornspeler. Abdul Wadud, cello en Fred Hopkins, contrabas. Ja, ik blijf het fascinerende muziek vinden. Ik hoop u ook. Ga luisteren naar het stuk Cahill's Turn Around.

Een reizende ster in de jazzmuziek. Naysam Jalal heet zij. Ze woont in Frankrijk en heeft Syrische achtergrond, background. Syrisch bloed in zich. En dat laat ze ook heel duidelijk horen in haar muziek. Zij speelt dwarsfluit, de ney, dat is een Arabische fluit. En ze combineert dat met haar stem. Ze speelt, zingt, echt letterlijk. En dat is echt fantastisch. Ze heeft een kleine bezetting om zich heen. Met naast haarzelf ook nog een contrabassist, een cellist en een drummer die ook op de tabla speelt. Ja, geweldig. Nieuwe plaat uitgebracht. Landscapes of Eternity. En ik gaf haar 10 minuten vrij baan met het stuk Tears in Delhi's Fog. Prachtige muzikante. Naysam Jalal, dus woonachtig in Frankrijk. En ja, daarvoor hoorde je een man die in het verleden al zijn sporen heeft getroffen. Ik zal nog even de plaat erbij pakken. En dat was David Murray met zijn Chamber Jazz Quartet. Bijna dezelfde bezetting als die Naysam Jalal met zich meedraagt. In dit geval dus David Murray op de tenor. En de basklarinet, Hugh Reagan op trompet, flugelhoorn. En daarnaast dus een cellist en een contrabassist, Abdul Wadud en Fred Hopkins. Die hoort het stuk Cahill's Turnaround. Geweldig. Er ligt nog een plaat op de draaitafel. In 1965 besloot Tio Massiro, onder andere ook beroemd vanwege zijn producerswerk voor Miles Davis, om voor het CBS-label een plaat op te nemen met volgens velen een van de beste trombonisten uit het jazzcircuit aller tijden. En dan hebben we het over de West Coast trombonist Bob Brookmeyer. En die mocht met een aantal vrienden en een aanvullend orkestje erachter, mocht hij een plaat opnemen. Nou, die vrienden, dat waren niet de minste. Stan Getz, Herbie Hancock, Ron Carter, Gary Burton en Elvin Jones. U hoort het al wel, dat waren leden onder andere ook van het tweede kwartet van Miles Davis, wat in 65 ook al opereerde. Luister naar muziek van deze plaat uit 65. Hier is Who Cares?

Ja, ja. En ook dit is jazz. Lieve luisteraars. Prachtig. Caroline Davis uit Amerika. Geboren in 1981. Saxofoniste, fluitiste, componiste en educator. En dat aan diverse universiteiten om daar muziekonderricht te geven. Gebruikmakend van loops. En van, je hoort het, haar muziek. De nieuwe plaat van haar heet Follows. En dit stuk heet Flower Sway. Caroline Davis. En dit is niet alleen wat ze maakt. Misschien dat ik, als we nog tijd over hebben, nog een ander stukje laat horen van een plaat. Van een track van deze plaat. Caroline Davis. Een vernieuwer, een jonge vrouw die haar sporen verdient. En al bijvoorbeeld een aantal jaren geleden in 2008, geloof ik. Nee, in 2018, sorry. Aan de top van de Downbeat magazine stond. Als critics poll alto saxophone player. En in 2019 was zij composer in residence in de McDowell Colony. Dus nee, deze mevrouw pakt haar krachten mee. En ja, daarvoor Bob Brookmeyer, Who Cares. En je mocht ze allemaal even live beluisteren. Allemaal, stuk voor stuk. Herbie Hancock, Stan Getz. En ze gingen als gekken tekeer. Je hoorde ook echt het plezier van jazz maken in deze. En ik heb nog een hele wonderlijke plaat op de draaitafel liggen. Ja, we schuwen niks. Een tijdje geleden vond ik in Den Haag een plaat Nederlandse muziek. Amsterdamse Philharmonisch Orkest Anton Kersjes. Nou, Anton Kersjes is dood. Het Amsterdamse Philharmonisch Orkest bestaat ook al niet meer. Maar wat was nou het gegeven, en dat maakte het wel aardig, vind ik, is dat Anton Kersjes, die toch in zijn tijd een zeer geroemd dirigent was en educator, als we het woord nog maar een keer mogen gebruiken, heeft aan een irriteerde zich er een beetje aan dat bij de gemiddelde concerten er altijd werd geopend met een ouverture, dan komt het soloconcert en na de pauze een symfonie. En hij bespeurde dat Nederlandse muziek überhaupt nauwelijks meer werd gespeeld. Toen heeft hij gevraagd aan een aantal componisten om een stuk te componeren. Voor zeg maar als opening van een concert. Dus in plaats van de ouverture Le Nozze di Figaro, een stuk van bijvoorbeeld op deze plaat Robert Heppener. Nou, het waren behoorlijk wat componisten die dat wel een heel mooi idee vonden en een stuk gecomponeerd hebben. En dat is allemaal zo gebeurd om en bij 1977, 1978. Op deze plaat staan componist, nou, Robert Heppener noemde ik al, Juliaan Andriessen, de broer van Louis, Leon Ortel, Geza Fried, Lex van Delden, Daan Manneke, Rob Dubois, Marius Vlothuis en David Porselein. Ja, componisten die toen in hun tijd nog wel gespeeld werden. Verdrietig genoeg, ze worden nauwelijks meer gehoord. De ene die nog overblijft op deze plaat, ja, die wordt nog wel gehoord. En dan zeker in mijn programma, Willem Breuker. Ook aan hem werd gevraagd om zeg maar een openingsstuk te componeren voor een concert als een symfonieorkest zou spelen. Nou, het wonderlijke is, Breuker was nou niet echt de man van het componeren voor een symfonieorkest. Het was meer de ensemblecultuur, maar in dit geval heeft hij het gedaan. In 1978 voltooide hij een compositie getiteld Export Vivaldi, opus 156. Luister naar het al niet meer bestaande Amsterdamse Philharmonisch Orkest onder leiding van Anton Kersjes.

We mochten eerder in deze uitzending Ron Carter al horen op de bas. Bij de plaat van de trombonist. Ja, gosh, nou heb ik al een plaat opgestapeld. Bob Brookmeyer, natuurlijk. 1965, toen de jonge Ron nog speelde bij het kwartet van Miles Davis. De tweede beroemde kwartet. Ja, Ron Carter heeft natuurlijk een gigantische carrière achter zich. Is nu een oude man. En heeft een gospelplaat uitgebracht samen met Ricky Dillard. Ja, dat zegt ons in Nederland niet zoveel, maar in Amerika is dat een hele grote naam. Dat is echt een gospel icon, zoals Ron Carter een jazz legend is op de contrabas, is deze Ricky Dillard een gospel icon. En die twee vonden elkaar, die kenden elkaar al. En de maestro, zoals die wordt genoemd door Dillard, Ron Carter dus, wilde eigenlijk een ode brengen aan zijn moeder Willie O. Carter. En dat ging dus gepaard met gospelmuziek. En dat leidde tot deze laatste plaat van Ron Carter, die de titel Sweet Sweet Spirit met zich meedraagt. Een prachtige, prachtige plaat. Wonderlijk. Heel vaak keerde Charlie Haden aan het eind van zijn leven keerde ook terug naar zijn jeugd. En dat was de country muziek die opeens centraal stond. En Ron Carter, na zijn oh zo grote carrière, komt dan terecht bij de gospel. Prachtige plaat. Als je van goede gospel houdt, is dit een stinkende aanrader. Sweet Sweet Spirit heet die plaat. En daarvoor Willem Breuker met het Amsterdams Philharmonisch Orkest. Ook uniek, dat zul je ook niet elke dag horen. En wij gaan er langzamerhand uit met ook muziek die je ook niet elke dag hoort. Alhoewel, veel mensen hebben de plaat toch wel thuis liggen. Vorige week draaide ik al muziek van de grote box. Die is uitgebracht met alle werk en muziek van Steve Reich. Nu nog een paar minuutjes. Het is een beetje oneerbiedig. Een paar minuutjes draaien nog een stukje van het begin van een legendarisch stuk uit 1983. The Desert Music. Je hoort Steve Reich en The Musicians uit de eerste sectie. En ik wens je gewoon nog een hele fijne dag. En volgende week zijn we er weer met een nieuwe of nieuwe oude uitzending van Come Sunday. Tot horens. Hoi.

0: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Er komen vliegende teams om gemeenten te ondersteunen bij de opvang van asielzoekers. Dat is het voornaamste resultaat van het spoedoverleg vanavond tussen de gemeente en het kabinet in het Catshuis. De gemeente had om het overleg gevraagd na de onrust rond de komst van AZC's in verschillende gemeenten. Zo kwam het tot rellen in Loosdrecht vanwege de komst van de opvang in het voormalige gemeentehuis. Namens de VNG was burgemeester Dijksma van Utrecht naar Den Haag gekomen. De politie heeft 22 demonstranten gearresteerd die twee gebouwen van de Vrije Universiteit in Amsterdam hadden bezet. De VU heeft aangifte gedaan voor lokaal vredebreuk. De bezetting begon vanmiddag met een pro-Palestina-protest. Demonstranten riepen de VU op de banden met de Israëlische instellingen te verbreken. In het raam van de bestuurskamer, in het hoofdgebouw, werden Palestijnse vlaggen en spandoeken opgehangen. Rond 8 uur vanavond heeft de politie de twee banden ontruimd. De Cubaanse regering beschuldigt de VS ervan een frauduleuze zaak op te bouwen om het eiland aan te vallen. Dat zegt de Cubaanse minister van Buitenlandse Zaken Bruno Rodriguez op X. Hij reageert daarmee op berichten van de Amerikaanse nieuwssite Axios. Dat meldde dat Cuba drones heeft gekocht van Rusland en Iran om de Amerikaanse basis Guantanamo Bay mee aan te vallen. Rodriguez noemt die bewering leugenachtig en belachelijk. Alle actievoerders die zich hadden vastgeketend aan het spoor van de Betuwe-lijn zijn eerder vanavond verwijderd door de politie. De actie van de protestbeweging Geef Tegengas begon vanmorgen. De demonstranten zaten ter hoogte van Elst, tussen Nijmegen en Arnhem. Door de actie lag het treinverkeer op het traject vrijwel stil. Tot nu toe duurden dergelijke acties meestal zo'n 2 tot 3 uur. Maar dit keer slaagden de actievoerders erin om het treinverkeer ver langer plat te leggen. Het weer, de laatste buien verdwijnen geleidelijk. Vannacht is het droog en koelt het af naar 5 tot 8 graden. Morgen neemt de bewolking weer toe en krijgen we opnieuw te maken met regen. Het wordt tussen de 14 en de 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Oude Stad.
2: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.

0: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. In de Amerikaanse stad San Diego hebben schutters bij een moskee 3 mensen doodgeschoten. De slachtoffers zijn 3 volwassen mannen, zegt de politie. Volgens de imam van de moskee gaat het om een bewaker en 2 medewerkers van een school bij de moskee. De vermoedelijke daders zijn 2 tieners. Hun lichamen werden gevonden in een voertuig. Ze hebben volgens de politie zelf een einde gemaakt aan hun leven. De politie beschouwt de aanslag als een haatmisdrijf, maar over een motief is verder nog niets bekendgemaakt. De FBI is betrokken bij het onderzoek naar de aanslag. Het kabinet komt met een speciale organisatie die gemeenten gaat helpen met het inrichten van de opvang van asielzoekers. Dat is het voornaamste resultaat van het spoedoverleg vanavond tussen de gemeenten en het kabinet in het Katshuis. De gemeenten hadden om het overleg gevraagd nadat protesten tegen de komst van AZC's op verschillende plekken waren uitgelopen op geweld. Het kabinet spreekt van een vliegend team dat gaat helpen bij meer maatwerk, zei premier Jette na het overleg. Hoe dat team dit gaat doen is nog niet duidelijk. Door de lange wachtrijen op Schiphol vandaag hebben enkele honderden mensen hun vlucht gemist. De gestrande reizigers kunnen via hun luchtvaartmaatschappij een andere vlucht regelen, zegt een woordvoerder van de luchthaven. Schiphol sluit niet uit dat er morgen weer drukte ontstaat bij de beveiliging. Voor de zekerheid staat er extra personeel paraat. Sinds vandaag werkt Schiphol met 3 beveiligingsbedrijven waarvan het zelf deels eigenaar is. Maar de overgang verliep niet soepel. Er ontstonden zeer lange wachtrijen door een tekort aan beveiligers. Het weer. De laatste buien verdwijnen geleidelijk. Vannacht is het droog en koelt het af naar 5 tot 8 graden. Morgen neemt de bewolking weer toe en krijgen we opnieuw te maken met regen. Het wordt tussen de 14 en 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Halve Stad. Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.

0: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. De voormalige stafchef van de Oekraïense president Zelensky is op borgtocht vrijgekomen. Andriy Yermak zat sinds donderdag vast vanwege een groot corruptieschandaal. Yermak zou met smeergeld een huis in de buurt van Kiev hebben laten bouwen. Hij spreekt alle beschuldigingen tegen. Om op vrije voeten te komen moest hij een borgsom betalen van omgerekend 2,7 miljoen euro. Dat geld kon hij toen naar eigen zeggen niet opbrengen. Hij zou daarbij nu hulp hebben gehad van prominente Oekraïners en van het bedrijfsleven. In de Amerikaanse stad San Diego hebben schutters bij een moskee 3 mensen doodgeschoten. De slachtoffers zijn 3 volwassen mannen, zegt de politie. Volgens de imam van de moskee gaat het om een bewaker en 2 medewerkers van een school bij de moskee. De vermoedelijke daders zijn 2 tieners. Hun lichamen werden gevonden in een voertuig. Ze hebben volgens de politie zelf een einde gemaakt aan hun leven. De politie beschouwt de aanslag als een haatmisdrijf. In Kenia zijn zeker 4 mensen omgekomen en meer dan 30 gewond geraakt bij protesten tegen de hoge brandstofprijzen. De minister van Binnenlandse Zaken sprak van gewelddadige en illegale protesten die waren gekaapt door politieke actoren. Volgens hem zijn 348 mensen opgepakt. Hoe de 4 dode slachtoffers om het leven zijn gekomen, zei hij niet. Maar ooggetuigen zeggen tegen lokale media dat de politie in Nairobi met scherp schoot op betogers. De politie in Nederland heeft 22 demonstranten gearresteerd die 2 gebouwen van de Vrije Universiteit in Amsterdam hadden bezet. De VU heeft aangifte gedaan van lokaal vredebreuk. De bezetting begon vanmiddag met een pro-Palestina-protest. Demonstranten riepen de VU op de banden met Israëlische instellingen te verbreken. Rond 8 uur heeft de politie de 2 panden ontruimd. Het weer. Vannacht is het droog en koelt het af naar 5 tot 8 graden. Morgen neemt de bewolking weer toe en valt er af en toe een bui. Het wordt tussen de 14 en 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Halve Stad. Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.

Van de stilte in het Van Bergen-IJzendoornpark tot en met de bedrijvigheid in de Goudse Poort. Altijd en overal. Gouwe Stad Radio, zo kleurrijk als de stad zelf.

Shake. Het programma waar je radio harder voor zet. Presentatie en samenstelling Sjaak Zekeris. Iedere maandagavond tussen 8 en 9 uur.

0: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. Het kabinet komt met een speciale organisatie die gemeenten gaat helpen met het inrichten van de opvang van asielzoekers. Dat is het voornaamste resultaat van het spoedoverleg afgelopen avond tussen de gemeente en het kabinet in het Catshuis. De gemeenten hadden om het overleg gevraagd nadat protesten tegen de komst van AZC's op verschillende plekken waren uitgelopen op geweld. Het kabinet spreekt van een vliegend team dat gaat helpen bij meer maatwerk, zei premier Jetten na het overleg. Hoe dat team dit gaat doen is nog niet duidelijk. In San Diego hebben twee schutters een aanslag gepleegd op de grootste moskee van de Amerikaanse stad. Daarbij hebben ze drie mannen gedood. Volgens de imam van de moskee gaat het om een bewaker en twee medewerkers van een school. De vermoedelijke daders zijn twee tieners, een van 17 en een van 19. Hun lichamen werden gevonden in een voertuig dicht bij de moskee. Ze hebben volgens de politie zelf een einde aan hun leven gemaakt. De politie beschouwt de aanslag als een haatmisdrijf, maar over een motief is verder nog niets bekendgemaakt. De FBI is betrokken bij het onderzoek naar de aanslag. De voormalige stafchef van de Oekraïense president Zelensky is op borgtocht vrijgekomen. Andriy Yermak zat sinds donderdag vast vanwege een groot corruptieschandaal. Yermak zou met smeergeld een huis in de buurt van Kiev hebben laten bouwen. Hij spreekt alle beschuldigingen tegen. Om op vrije voeten te komen moest hij een borgsom betalen van omgerekend 2,7 miljoen euro. Hij zei toen dat hij zoveel geld niet had. Om de borgsom toch te kunnen voldoen, zou hij hulp hebben gehad van prominente Oekraïners en van het bedrijfsleven. Het weer. Vannacht is het droog en koelt het af naar 5 tot 8 graden. Morgen neemt de bewolking weer toe en valt er af en toe een bui. Het wordt tussen de 14 en 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Halberstad. Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.